0: Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: And you can dance. For inspiration.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: tot zo lang, Eva.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De politie is woensdag aan het einde van de middag met meerdere eenheden uitgerukt vanwege een mogelijke inbraak in een leegstaand pand aan de Voorthuizenstraat in Putten. Het gaat om het voormalige pand van IJsselon het Melkmeisje. De politie kwam in actie nadat een omstander twee personen bij het pand had gezien. Een van hen zou buiten hebben gestaan terwijl de andere persoon het leegstaande gebouw binnenging. Agenten omsingelden daarop het pand. De verdachten waren inmiddels vertrokken voordat de politie arriveerde. Of daadwerkelijk sprake is geweest van een inbraak en of er goederen uit het pand zijn verdwenen is niet bekend. Een vrouw van 92 uit Harderwijk is slachtoffer geworden van nepagenten. Haar zaak bracht de politie op het spoor van een callcenter in Rotterdam waar vermoedelijk op grote schaal slachtoffers telefonisch werden benaderd. Dagblad De Stentor schrijft dat de vrouw in oktober werd gebeld door iemand die zich voordeed als politieagent. De beller vertelde dat haar gegevens waren aangetroffen bij twee aangehouden verdachten en er onderzoek naar haar situatie nodig was. Kort daarop verscheen een man bij haar woning in Harderwijk. Hij deed zich voor als agent en nam onder valse voorwenselen sieraden en een bankpasje mee. Daarop startte de politie van basisteam Veluwe West een onderzoek. En tot slot, een man die woensdag in Midden-Nederland als vermist was opgegeven, is in Putten betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Het incident gebeurde kort na 12:30 op de kruising van de Garderenseweg en de Calcariaweg. Omroep Gelderland meldt dat de politie eerder op de dag een zoekactie naar de man was gestart. Na het ongeval bleek dat hij bij het incident was betrokken. Hulpverleners hebben de man ter plaatse onderzocht. Daarna is hij voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekend. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte en wat het voertuig precies heeft geraakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

een hele goede morgen. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is vrijdag, we gaan het weekend inluiden. Vanaf 10 uur is dat met bier en bitterballen. En nou, doe gezellig mee.

Ja, en de eerste reacties zijn er weer binnen. Verzoeken ook. En dat betekent, doe gezellig mee. Het weekend inluiden. En dat kan op journalistieke wijze. Dat kan op oproepbasis. Misschien wil je gewoon wat kwijt. Of heb je een verzoekje. Hoe dan ook, je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Mag naar 100.000 jaar wel bekend zijn op welke manier dat moet gebeuren. En ja, dus doe gezellig mee.

Zo. Nou, en dan zijn we toe aan de ochtendmuziek. Maar die is op vrijdag nooit heel heftig. Want we willen natuurlijk geen blessures in het weekend. En dus hier komt-ie.

Zo, nou, dat was de ochtendgymnastiek. En dan kunnen we nog even een cooling down doen voordat het weerbericht voorbij komt.

Zo, Bob Marley, stir it up. Nou, doe vooral rustig aan. Het is nog vroeg, het is nog doesteboeten. Dus in je mandje vertoeven op dit moment is minstens net zo prettig. Eens even kijken, we gaan naar het weerbericht. Vanuit het westen bewolkt een periode met regen. Meeste regen in het westen en het noorden. Het wordt 14 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij matig tot pal aan zee hard, 4 tot 7 Beaufort. Veelal uit zuidwest. In de avond draaien naar west. Dan de komende 5 dagen. Zaterdag 14 graden, s'nachts 9. Zondag 14, s'nachts 8. Maandag 17, s'nachts 6. Dinsdag 19, s'nachts 12. En woensdag 19, s'nachts 12. De kans op neerslag in procenten. Zaterdag 90, zondag 85, maandag 5. Dinsdag 40 en woensdag 45. En de kans op zon in procenten. Zaterdag 45, zondag 65, maandag 65, dinsdag 20 en woensdag 65.

Zo, dat was Jayla's Rock. We kennen het allemaal van Elvis Presley, maar dit waren de Blues Brothers uit de film. En nou, dat brengt ons alweer bij een volgend deuntje. En dat komt van Nederlandse bodem, van de artiest Brett Oliver uit Zwolle.

Zo, ook dat was van Nederlandse bodem, maar dan weer heel erg oud. Blue Diamonds met Ramona. We gaan zo even kijken naar het filenieuws hier in de regio. Vrijdag is meestal vrij rustig op de A30, de A28 en op de A1. Maar over 5 minuten gaan we kijken of dat vandaag net zo is.

Zo, en dan zijn we aanbeland bij het file-nieuws. En ik ververs de pagina maar even, want ja, je weet het maar nooit met die files. Maar zoals ik al verwachtte, eens even kijken. Ja, helemaal... Oh man, lijkt wel dat helemaal niks in files staan. Op de A1 wordt niet eens over gerept. En dan denk ik van, nou, dat is normaal gesproken altijd de heksenketel. Maar niet dus. En op de A28 wordt ook geen woord over vuil gemaakt. En de A30 ook niet. Nou, dat schiet dan lekker op. Dan gaan we naar... eens even kijken, wat is het? Manneveld, want daar woont Gert Leter. En Gert Leter is elke vrijdag met minimaal twee verzoekjes aanwezig. En dit is de eerste.

Zo, het eerste verzoek van Gert-Leert Ruud Banneveld. En hij wenst iedereen alvast bij voorbaat een heel fijn weekend toe. En bij deze heb ik dat dan al overgebracht. En heb jij een bijdrage voor dit programma? Het zij journalistiek, het zij oproepbasis, het zij mededeling in het algemeen. Of een verzoekje. 06-8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer. 06-8309-8309. Je mag ook mailen, studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. En je kan ook bellen met de kans dat je dus live in de uitzending komt. Of dat die niet opgenomen wordt. Dat is maar net wat hier allemaal gebeurt. 0341-360-148. 0341-360-148.

Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: 30. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
1: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
2: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
0: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht 5 minuten vertraging tussen Westervoort en Arnhem-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

verhaalt het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op deze vrijdag, de 9e oktober. En ja, in dit uur gaan we de headlines van de NOS er even bij pakken en voor de rest even kijken wat er allemaal op tafel komt. En dan, nou ja, zo langzamerhand gaan we dan door tot 10 uur, dan hebben we een bier en bitterballen. Vroeger was het BNB voor liefde, maar ja, BNB is afgelopen op tv, dus dan is het bier en bitterballen. En we hebben meer liefde gehad hier in dit programma dan bitterballen. Daar ga ik wel heel eerlijk over zijn. Nou, wat gaan we doen? We gaan naar...

Zo, inmiddels is het alweer 14 minuten over 8. En dat betekent dat we nog één plaatje afzetten van de headlines. En dat is een oud soulplaatje.

Zo, so, the love I have for you, you were the Winter's Cold van Betty Fox band. En we zetten Betty Wright, ja, het stukje van de Betty's op dit moment, zetten we alvast klaar. Maar we gaan naar de headlines van de NOS. En wat hebben ze vandaag weer voor ons bedacht? Eens even kijken, ik noem ze op met een bijbehorende paginanummer. En als je denkt, wow, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, woede om incident met ICE of met ICE, New York, 131. Noodplan voor onderwijs, Frankrijk, 129. Rotterdamse bestuurde de wagen in Aruba, 121. Pentagon wil executie livestreamen, 127. Terneuzen is nu wel voor de komst van de AZC, 121. En toch een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, 107. Televisiering voor de bondgenoten, 108. Vier astronauten na 237 dagen terug, 130. Huiszoekingen prins Andrew bleken onwettig, 125. Nou, dat zijn de berichten. Ik hoor het wel of er iets voorgelezen moet worden. 104 doen we altijd, want er zit een abonnement op.

Ja, dat was hem dan, Shura en Betty Wright. Ondertussen zitten wij eens even kijken en ik snap er helemaal niks van hoe dat nou allemaal kan. Ja, nou, dan zit waarschijnlijk iemand in mijn mapjes. Pagina 104, luchtvaartmaatschappij KLM annuleert verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Daardoor staat de vloot onder druk. Gaat om vluchten van 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, weet KLM nog niet. Het luchtvaartbedrijf kijkt naar vluchten met de minste impact en probeert passagiers over te boeken. De maatregel is volgens KLM nodig door een samenloop van omstandigheden. Er is sprake van ongepland onderhoud en schadeherstel aan vliegtuigen. Ook duren sommige onderhoudswerkzaamheden langer door het wachten op onderdelen. Nou, wordt dus uit. Ja, alles is kapot in Nederland, hè? We hebben een heel kapot land, een stuk land. Ja, niet. Heb je nog een stuk grond? Nee, we hebben een stuk land. Het is helemaal stuk. Alles is kapot en alles is slecht onderhouden. Wat hebben we al die jaren gedaan? Goed, maar dat is terzijde. Wat zou ik doen, zegt Beyoncé, als ik een man was? Staan plassen?

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé. If I were a boy. Ja, dat biedt mogelijkheden dan. En tegenwoordig kan dat ook nog allemaal zomaar. Dus wat dat betreft, je kan alle kanten op. Of ik pagina 129 even wilde voorlezen. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 extra invalleerkrachten inzetten om het leraartekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt minister Geffray. Franse media zijn kritisch en noemen een noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het leraartekort en de gebrekkige staat van veel van de schoolgebouwen. Gisteren ging ruim 70.000 mensen de straat op. De politie hield 500 demonstranten aan. Ja, is ook weer typische politiek, hè? Politiek, ja. Het is zo jammer dat mensen dus totaal geen praktijkbeeld hebben. De politici lijkt het af en toe. En niet weten wat er eigenlijk echt op de werkvloer allemaal speelt. Want de minister wil de komende tijd meer dan 3000 extra invalleerkrachten inzetten. Als ze er al zijn, waarom hebben ze die dan niet ingezet? En kan je dat zomaar zeggen van de een op de andere dag? Oh, we zetten er even 3000 in. Dat betekent dat er ook 3000 werklozen rond hebben gelopen zonder flauwekul. Of is het gewoon weer de loze belofte en... Het lijkt wel of het politiek gewoon is. We roepen iets en daarmee lijkt het opgelost. Nee, helemaal niet. Iets roepen, dat lost helemaal niks op. Als je niet weet wat er op werkvloer gebeurt, moet je eigenlijk helemaal geen besluiten meer nemen. Maar goed, dat is weer een andere koek. Different koek, zou Louis van Gaal zeggen.

Beyond the Mirror, Beyond the Black was dit. En dan gaan wij naar pagina 131, of ik die nog even wilde voorlezen. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE, de immigratiedienst. Volgens de dienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. 4 banden had hij in ieder geval, maar hij zat in de auto. En wellicht dan nog een 5e reserve in de kofferbak. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Ook zegt hij president Trump te bellen. Ik zal dan eisen dat alle acties van ICE in onze stad gestaakt worden. Mooi, hè? Ik eis dat ICE stopt. Ik zal niet langer toekijken hoe ICE-agenten onze gemeenschap terroriseren. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Ja, snap ik helemaal. Maar goed, wat doe je dan? Hè? Dat is dan het volgende.

Zo, Paranoid, Black Sabbath worden we. En ja, je zou bijna paranoïde worden. Ik kijk nog even of ik nog een headline heb waarvan ik denk, oh ja, daar wil ik nog wel even wat van vinden. Oh, er is weer een nieuwe bijgekomen. Een Duitser heeft wapencontroleurs omgebracht. Het schiet overal maar raak, het steekt maar raak. Het is van alles gaande. Man, man, man. Voor de rest eens even kijken. Nou, nee, het is televisiering. Televisiering is voor de bondgenoten. Ja, bondgenoten is toch een ingewikkeld ding, hè? Bondgenoten kunnen zo bondgenoten zijn, maar je kunt ook bondgenoten zijn en zomaar messen in andermans rug steken. Dus ja, misschien is dat wel de spanning van het programma, hè? Dat, ja, je weet het niet. Dus ja, ik ben altijd zo van, als je een belofte maakt, moet je hem nakomen. En je moet niet tegen iemand zeggen, ja, nee, doe ik. En dan precies tegenovergestelde doen. Binnen 2 dagen, weet je wel. Dus ja, dat zijn van die besluiten waarvan je denkt, nou. Was dat nou zo moeilijk om gewoon eerlijk te zijn? Kijk, eerlijkheid wordt over het algemeen wel gewaardeerd. En ook begrepen wel. Het is wel heel vervelend misschien, de eerlijkheid. Maar de waarheid is soms heel vervelend. Maar het is in ieder geval eerlijk. Maar als je zegt, nee, maar wij gaan jullie matsen. Of we gaan jullie helpen. Of we staan achter jullie. En dan 2 dagen later blijkt dat dat helemaal niet zo is. Dan denk ik, daar ben je onbetrouwbaar. Dan ben je zo onbetrouwbaar als een neet. Dat zou heel erg zijn als je dan ook nog in de politiek zit.

Met Run, en hoe heet de Bonnie precies? Bonnie Ronelli. En dat brengt ons bij de afsluiting van dit uur alweer. En we begonnen volgens mij... Nee, we eindigden vorige uur ook met Gert Leter. Nou, doen we nu ook. Ik weet niet of het helemaal qua tijd uitkomt. Zo te zien net weer niet. Nou, dan doen we... Nou ja, daar komt hij hoor.

Dan hebben we die in gaten en dan sluiten we dit uur af. Ja, maar even een beetje kerstfeer. Nu kan het nog.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald.

0: staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
1: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek staat het vast tussen Elden en Knoopend Velperbroek over 2 kilometer. De weg is dicht. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En een voorbeeld van Bing Crosby, White Christmas, leidde ertoe dat Gert Leten zei, oh, maar dan doe voor mij maar sleet met Merry Christmas. Ja, dat kerstfeest, dat pakken ze ons niet meer af, hebben we dan nu maar vast gehad. Hè? Want ja, je weet het nooit. Hè? We halen we het eind van het jaar wel. De wereld, VeloWM, wij persoonlijk. Ja, je weet het niet, hè. Dus alvast even een kerstfeestje. En dan maar zonder sneeuw. Ach ja, de meeste kerst is ook zonder sneeuw. Dus dat moet helemaal goed worden. In dit uur gaan we natuurlijk de regio eens even in. En te kijken wat is er allemaal te melden uit Harderwijk, Ermelo en Putten. Maar eerst nog even één plaatje.

Zo, look away, big country. En we gaan de regio in. Te beginnen bij Putten. Al 55 mensen doen dit jaar mee aan sport of cultuur via het Volwassenenfonds in Putten. Tijdens de Week van Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In Putten komen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. Dit jaar maakten al 55 inwoners hier gebruik van. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor deelnemers. Maar nog lang niet iedereen die hulp kan gebruiken heeft het Volwassenenfonds gevonden. Daarom is er speciaal voor de Week van de Armoede een nieuwe videocampagne. Daarin is te zien wat meedoen aan sport en cultuur voor mensen betekent. Ik was een muurbloempje, zegt iemand. En als ik zie wat ik nou allemaal doe, ik kan mijn fantasie uitleven en ontmoet mensen, vertelt een van de deelnemers. De nieuwe campagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. Aanmelden kan. In Putten kunnen nog meer mensen een aanvraag doen bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Ook nog voor de activiteiten in 2026. Dat begint met een prettig gesprek met een intermediair. Op de gemeentepagina vind je de gegevens van intermediairs in deze pagina. En de gemeentepagina is dan eens even kijken. Volwassenenfonds. En dan moet je daar even volwassenenfonds.nl. En daar kan je dan de gemeente in toetsen. En dan krijg je daar te zien waar je moet zijn. Nou, morgen een mooie mogelijkheid. Ach, een mooi kerstpakketje ook misschien wel. Nou, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

Ja, Billie Eilish met Everything I Wanted. En ik zet het volgende nummer alvast klaar. En dan gaan we even naar een... wederom een bericht waar mensen... iets meer aan kunnen hebben. Plannen voor je huis. Kijk dan binnen bij mensen in de buurt. Ja, benieuwd hoe anderen hun huis hebben aangepakt. En dan met name op het gebied van duurzaamheid. Op zaterdag 31 oktober en 7 november openen huiseigenaren door heel Nederland hun deuren tijdens de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute. Bezoekers kunnen gratis binnenkijken, vragen stellen en horen wat de ervaringen zijn met verschillende maatregelen. Wie zijn huis warmer, energiezuiniger of comfortabeler wil maken, heeft vaak veel vragen. Wat kost isolatie, hoe bevalt een warmtepomp en hoe zorg je voor voldoende frisse lucht in een goed geïsoleerd huis? Tijdens de open dagen kun je deze vragen aan iemand die dit zelf al heeft gedaan. Er doen allerlei soorten woningen mee, van appartementen en tussenwoningen tot vrijstaande huizen en boerderijen. Het verschilt per adres wat er precies te zien is. Denk aan bijvoorbeeld vloer- en dakisolatie, HR++, glas, ventilatie, een warmtepomp, zonnepanelen of een thuisaccu. En een bezoek is gratis. Als bezoeker schrijf je je vooraf in bij een woning, zodat de bewoners weten hoeveel mensen zij kunnen verwachten. Aanmelden voor één of meerdere woningen kan via www.duurzamehuizenroute.nl/lopen-woningen. www.duurzamehuizenroute.nl/lopen-woningen. In het overzicht is ook te zien welke woningen in de buurt meedoen en kan gezocht worden op bijvoorbeeld de maatregelen of bouwjaar van de woning. Nou, daar kan je wat mee, lijkt mij. Goed, dan kijken we nog even verder. Wat hebben we nog meer staan aan de berichtgeving? Dat is Ermelo. Dan wachten we even tot Bert er is. En dan gaan we even verder naar de situatie in de Goeman Borgesiuslaan in Harderwijk ligt toch anders dan eerder geschetst. De gemeente Harderwijk verplaatst bij de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied Goeman Borgesiuslaan de ondergrondse containers niet naar de Goeman Borgesiuslaan, maar laat deze staan op de huidige plek bij de ingang van de flats. Ja, er verandert nog wel eens wat in Harderwijk, hè? Dan is er in Harderwijk singer-songwriter Austin. Die treedt op in Centrum De Zin. En wie van live muziek houdt, waarbij je niet alleen geluisterd hoeft te worden, maar waar men ook artiesten leert kennen, kan op 9 oktober... dat is vandaag. Terecht bij Centrum De Zin in Harderwijk, de uit Newcastle afkomstige singer-songwriter Michael Anthony Austin staat er solo op het podium met eigen songs, persoonlijke verhalen en de nodige Britse humor. Veel plezier alvast. Dan muziek.

Zo, het was een dubbel plaatje, ja. Er worden altijd tussen de 1 en de, of tussen de 3 en de 5 verstopt in het programma 's morgens. We gaan weer naar Putten. Al 25 jaar op volle toeren. Rick, gefeliciteerd met je jubileum. Deze vakman is 25 jaar in dienst. Dat stond er op een spandoek te lezen dat Leo Rakkos van Rakkos Autoservice had laten maken. Ter eer van een feestje dat afgelopen zaterdag werd gevierd. Een deel van de werkplaats en buitenterrein werd omgetoverd tot feestlocatie. Familieleden van Rick en de overige personeelsleden waren aanwezig. En er was bij de overbuurman T-Rex eten besteld. Nou, voor wie de hele avonturen van Rick en de achtergrond van de 25 jaar werken wil lezen, even naar puttersezaken.nl. Puttersezaken.nl. Dan, in Harderwijk is de verhoging van de aanbouw van een pand aan de Harderwijkse Grote Poortstraat geweigerd. Ja, dat doen ze. En dan eens even kijken, dan hebben we eens even zien. Voorkomen is beter dan genezen. Putten zet in op heldere regels voor de lege leefomgeving en toegankelijke servicebalie. Gemeente Putten besteedt dit jaar veel aandacht aan de aanpak van permanente bewoningen van vakantiewoningen. Dat geldt ook voor afwijkend gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen en van feestlocaties. Ook bouwen op een plek die niet is toegestaan verdient meer aandacht. Wie alle ins en outs daarover wil lezen, het is een uitgebreid verhaal. Deputtenaar.nl Puttenaar.nl. En dan is er ook nog een interview met, eens even kijken, Danielle Bouw, die een Putten buurtcoach is en JOGG-regisseur. En ook dat is te vinden in Puttense Zaken. Interview met Danielle Bouw dus. Dan hebben we dat gehad. Gaan we weer verder met een volgend muziekje.

Zo, Jennifer Medley, Bill Medley en Jennifer Warnes. Dat waren ze, ik haal ze een beetje door elkaar. Opfrissen van de verkeersregels en aandachtspunten voor fietsers tijdens fietsverkeerstheorie voor senioren, ja. Veel senioren stappen dagelijks af, dagelijks of regelmatig op de fiets. Ook om op latere leeftijd prettig en veilig aan het verkeer deel te nemen, is het goed om de verkeersregels en de aandachtspunten voor fietsers af en toe weer eens door te nemen. Daarom organiseert Doortrappen de bijeenkomst Fietsverkeerstheorie voor senioren. En eens even kijken. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 november van 9 tot 12... in zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2. Deelname is gratis. Wel de bedoeling om even aan te melden. Dat is verplicht. www.puttenvoorelkaar.nl/doortrappen. www.puttenvoorelkaar.nl/doortrappen. Of telefonisch 0341 74 0051. 0341 74 0051. Nou, dat kan dan weer, hè. Eens even zien we dan. Ja, en dan een bouwvergunning. Straks duizenden euro's duurder in Putten. Ook legers voor bomenkap flink omhoog. Ja, dat is allemaal te vinden, de achterliggende gedachte in de puttenaar.nl. Maar bereid je er maar vast op voor. En dan weet je dat ook maar vast. En het jonge zangtalent Linde Blom uit Harderwijk krijgt een plek op het podium bij de Diamond Baritons. En dat is op zaterdag 10 oktober, morgen dus, de Diamond Baritons met een nieuwe theatershow, The Circle of Life, in podium met Garnizoen in Harderwijk. Het jonge zangtalent Linde Blom uit Harderwijk krijgt tijdens dit optreden een plek op het podium. Nou, dat is even mooi. En eens even kijken, zaterdag 10 oktober, morgen dus, van kwart over acht tot kwart over tien. Meer kaarten kan je bestellen via podium@garnizoen.nl. podium@garnizoen.nl. Ja, heb ik dan... dan gaan we nog even naar Putten weer. Een grijper, een vuilniszaak en een flinke dosis gemeenschapszin. Wim Jansen zet zich in voor zijn huinen. Gepassioneerd is altijd goed, hè. Interview met Wim is te lezen in deputtenaar.nl. Dus ik zou zeggen, veel plezier alvast met het lezen daarvan.

Ja, en dan is er een check van de Rabobank aan Spotal, de Runnels en Hierden uitgeleverd. Van €10.000. Gefeliciteerd daarmee. En eens even kijken. Ja, die hebben we dan gehad. En dan het laatste bericht van dit uur. Ontwikkelcombinatie Koopmansen Latij gaat waterfront deelgebied 5 zeg maar ontwikkelen in Harderwijk. En nou, daar gaan ze dus binnenkort mee beginnen. Hey! Ach, wat ben ik toch weer aan het rotzooien, man. Deze moet ik hebben, ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer

0: kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
1: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
0: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort 10 minuten vertraging tussen afrit Elspeet en Harderwijk 7 km file. A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek 6 km stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem rijdt om via A15, A50 en A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen, Bas.
0: En ja.
1: En Mirjam natuurlijk.
0: Ja, wacht even. Mirjam zit hier ook aan tafel. Maar zoals iedereen weet is Mirjam alleen maar te zien en niet te horen op de radio. Dus dan heb je precies van alle markten thuis. Hè. Goed. We hebben een aantal verzoekjes binnengekregen. Bert heeft zelf wel weer een lijstje gemaakt. Dus we komen de eerste anderhalf uur zo vooruit. En we gaan bellen met
1: Ronnie Mans.
0: Ronnie Mans van de VVV.

0: In Ermelo. En, yes. Maar, hoe was je week, Bert?
1: Mijn week? Die was goed. Ja.
0: Nou,
1: lekker rustig. Dinsdag het gebruikelijke visje natuurlijk weer.
0: Dat, ja, visje. Met of zonder Joop? Vis met Joop?
1: Zonder Joop.
0: Met uitjes, maar zonder Joop?
1: Zonder uitjes ook. Nee, ik geniet van mijn visje puur.
0: Okay.
1: Dus ooit is een hele
0: ik dacht geen saus, maar ook geen uitjes.
1: Een hele oude visboer die heeft ooit eens tegen mij gezegd, zo gauw als ze uitjes over de haring willen gooien, dan willen ze iets verbergen.
0: Oké, zelfs een beetje.
1: Je moet hem zo puur proeven en dan moet hij lekker wezen.
0: Pizza Hawaii, moet eigenlijk ook geen ananas op.
1: Nee. Maar ja, goed, slans wijs, slans eer. Want hier zijn de mensen die eten hem ook wel met een zuurtje. En een stukje plakje augurk erbij en een paar uitjes erop. Maar ja, goed, daarom dat zeg ik. In ieder zijn eigen smaak en die moet hem maar eten zoals hij denkt dat hij hem moet eten. En dan is het gewoon goed, je moet je eigen zin doen. Dat.
0: Ja. Nou, dan gaan we maar eens even beginnen met een beetje een muziekje. En dan gaan we daarna maar eens even bellen met Ronnie Mans.
1: Hey, wat doen we? Polonaise?
0: Ja, links, rechts, voor, achteren.

bier. Mijn opa had vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan praat was, had hij altijd wat. Met een te koop verzoekje van een Citroën, zei hij: te koop een citroen. Hallo.

0: Ik ga hem zender. Nou. Hoe bedoel je, Gert? De zend was van 90 meter hoog of 60 meter hoog.
1: Ja.
0: Met stuk of 5, 6 of 8 van die gaffels erin. Oh, ja, jongen.
1: En dan
0: een geheim.
1: Goed hoorbaar ook nog, dus wat dat betreft.
0: Ja.
1: Goed, ik ga eens even naar Ronnie Mans bellen.
0: Ik wil het zeggen, dus
1: hij wacht al op ons.
0: Ja.
1: Hij was deze week jarig, hè?
0: Mijn kinderen. Oh, zeker. Nou, ja. Dan moet ik maar even zingen.
1: Dat heb ik al gedaan, maandag al.
0: Oké. Hoi. Hij zit zeker nog aan het gebak.
2: Goedendag. U spreekt met de VVV Ermelo.
0: Zie je wel.
2: Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek.
1: Ja.
2: Een ogenblik geduld, alstublieft.
1: Een gebakje doorslikken, zou je bedoelen. Nou. We wachten maar door. Meestal is hij er wel vrij snel bij.
2: Goedemorgen, VVV Ermelo. Spreekt met Ronnie.
1: Ja, we zijn al. Hij zit nog steeds aan het gebak.
2: Ja, natuurlijk.
0: Alsnog gefeliciteerd, Ronnie.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen.
2: Dankjewel.
1: Ja. Ja.
2: Het is herfst ineens, hè?
1: Ja, in één keer wel, hè. Van,
2: ja,
1: twee ochtenden al regen over de pokkel gaat. Jongen. En jij gaat natuurlijk ook niet meer met de fiets nu, hè?
2: Vandaag niet, nee.
1: Nee, vandaag niet.
2: Nee.
1: Oké, nou mooi.
2: Maar we proberen het wel.
1: Ja, natuurlijk. Maar,
2: en dat is een mooi bruggetje.
1: Ja.
2: Want we hebben morgen hebben de mountainbike herfsttocht. De Veluwse taaiste van 100 kilometer. En daarnaast is er ook een keuze uit drie afstanden. 30, 45 en 60 kilometer. Fietsen door het Veluwse bos en over de prachtige heide. Vanaf 9 uur kun je starten. En dat kan bij de Muzenhof aan de Leuvenumseweg 66. Dan hebben we Romeinse spelletjes bij Museum het Pakhuis. En dat is morgen doorlopen tussen 11 en 4. Romeinse soldaten en burgers, jong en oud, keizers en kinderen. Iedereen speelde spelletjes in de Romeinse tijd. Zoals het Delta-spel en het Molenspel, maar ook een 12-punten-spel. Je kunt verschillende spelletjes morgen spelen bij het Pakhuis. En de kosten zijn 7,50 voor volwassenen en 4,50. Voor kinderen. Doorlopend tussen 11 en 4. Dan hebben we Kleinkoor Caprice met Sunrise Mass. Morgenavond in de Immanuelkerk aan de Stationsstraat 137. Van begin tot het eind is Sunrise een feest om naar te luisteren. Medewerking wordt verleend door het strijkorkest RBO Sinfonia en Laura Hulsenspies op de vleugel. Begint om 8 uur en de kosten zijn €89,50 voor volwassenen en €15 voor de jeugd tot 18 jaar. En dan hebben we nog struinen met de boswachter langs de Leuvenumse Beek. Dat is op zondag. Vertrek vanaf de parkeerplaats van de Polsweg. Het is een mooie tocht voor wie niet bang is voor wat modder en drassigheid. En meer wil weten over de rijkdom aan natuur rond de Leuvenumse Beek. Met een boswachter van natuurmonumenten langs de langste beek van de Veluwe. Begint om 10 uur en aanmelden dat kan via de website van natuurmonumenten. Tot zover!
1: Nou, het is een bescheiden pakketje, maar niet minder leuk natuurlijk, hè. Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar de Snollebollekes met Non-Stop Folderop? Naar Vier Zomers Lang van Dirk Meeldijk en Marco Kraats? Of naar Like a Prayer van de Alpenzusjes?
2: Doe de Snollebollekes maar.
1: De Snollebollekes. Gaan we die draaien? Wens voor jou een fijn weekend.
2: Helemaal goed.
0: Ja, doei.

0: Zo, non-stop folder op.
1: Nou, hij staat er ook in, hè?
0: Ja, nou, dat verzoekje van Ronnie, ja, die is natuurlijk jarig geweest. Ja, die is nog een beetje in de fase.
1: Zit nog in de fase.
0: Maar folder op. Goed. Eens even kijken, dan gaan wij de regio maar eens even in. Hero. Verhuizen in Ermelo, doe een internetcheck. En dan ben ik benieuwd waar het voor is. Check vooraf welk internet op je nieuwe adres mogelijk is. Bij verhuizing denk je al snel aan schildermeubels en verhuisdozen. Internet komt pas vaak later. Toch is het handig om al voor de verhuisdag te weten welke verbinding op het nieuwe adres beschikbaar is. Dat kan namelijk per postcode en huisnummer verschillen. Wie glasvezel overweegt, kan glasvezel internet van Odido bekijken. Wij hebben KPN, wat heb jij?
1: Ik heb ook KPN.
0: Ja, heel betrouwbaar en zo. Odido, daar hoor je allemaal rare dingen over. Hacks en Ziggo, daar heb ik nog nooit iets positiefs over gehoord. Dus inderdaad, check maar. Maar het mooiste is natuurlijk KPN. Zou ik dan zeggen, als ze dan toch reclame willen maken.
1: Ja.
0: Dus
1: nee,
0: dat.
1: Dus wat dat betreft, goed. En er is overal wel eens een keer wat, maar...
0: Ja.
1: Over het algemeen genomen moet ik zeggen van nee, altijd goede verbinding.
0: Met KPN, hè?
1: Ja.
0: We hebben alles bij KPN. Internet, tv, telefoon.
1: En van begin af aan ook. En nou ja, goed. Ik, en dan blijkt dus ook weer dat zelfs ik niet zo vaak de helpdesk nodig heb gehad van KPN. Maar als ik hem nodig had, dan altijd vriendelijk, heel netjes. En je had niet het idee dat je met de een of andere dame... in verre weg is dan aan de lijn zat.
0: Nee, precies. Gewoon... iemand die net van de kleuterschool af was, had die idee ook niet.
1: Zoiets, nee.
0: En maar ik weet niet of jij dat ook hebt. Wij hebben dus ook de mobieltjes, ook de huistelefoon, alles. Ja. En dan krijg je dusdanig veel korting dat je eigenlijk een heel gunstige prijs hebt. Gratis Videoland erbij, gratis dit, gratis dat.
1: Ja.
0: En het is... Maar goed, het is niet bedoeld dat we reclame maken.
1: Maar ik ben, als we het dan toch een vierde kunnen geven, dan...
0: Ja.
1: Ik ben heel tevreden met... En ander die mag er anders over denken.
0: Ja, en met internet is zo, dan kan je de socials op. En dat betekent dan dat al heb je buren, al zie je elkaar nooit, al weet je niet eens wie er in je wijk woont. Via internet ben je nooit alleen.
1: Juist.
0: En dat is een verzoekje van jou. Ja. Het is niet een rond Brandsteer. Meer dan engelen bestaan niet. En Bella Beer en dokter Huppel de Pup, dokter Bernhard.
1: Dokter Bernhard, ja. Was ook zoiets.
0: Dit is ook van hem, schijnbaar.
1: Maar dit is ook van hem, ja.
0: Ja, nou...
1: Yes, maar volgens mij is dat ook van die shows. Waar die kinderen dan optreden. Staat mij nog bij.
2: Wel, we gaan nu slapen hoor, meid. Het is nou wel mooi geweest, vind je ook niet? De maan die schijnt al en de sterretjes zie je ze. Je hoeft nou niet meer te tobben hoor. Geen probleempjes meer, ben je gek. Zet je zorgen maar even helemaal aan de kant. Ik ga het licht nu uitdoen. En ik geef je nog een zoen op je snuit. De zon die is ook al ondergegaan. Ik heb het fijn gehad, hè, Bel. Ga nu maar lekker dromen, schat. Je bent de allerliefste beer van Nederland.

begrijp alles wel, echt alles wat je bedoelt. Oh, wat zou jij moe zijn, hè, Bel? Doe maar lekker je oogjes toe, schat. Kijk, het is natuurlijk zo dat een berenbrein ook zijn grenzen heeft, ja. En het valt natuurlijk helemaal niet mee als je in een wereld moet leven waar alleen maar mensen zijn. Dat is toch ook aanpassen? En alles wat je doet, dat gaat niet altijd goed. En als je soms een beetje verbaasd om je heen kijkt, ja, dat begrijp ik toch ook wel, schat. Nou, ga nu maar lekker slapen. Iedereen vindt het fijn om bij je te zijn. Je bent niet alleen. Je wilt me zoveel zeggen, alles tegelijk. En als ik je dan in je ogen kijk, dan hoef je echt niets te zeggen, Bel. Ik begrijp alles wel, echt alles.

0: Obviously. Well.
1: Zingt hij nou echt gewoon in een bier? In een knuffelbier?
2: Ja.
1: Jongen. Volwassen vent. Daar was wel wat mis mee dan. met die beste man Brandstede. Maar ja, hij was ook al getrouwd met... hoe heet ze? Patty Brad.
2: Ja,
1: dat was ook wel zo'n ding. Hè.
2: Ja, knuffelbier.
1: Ja, nou, goed. We hebben hem overleefd. Ron Brandstede. Waar heb je daarop geduikeld? Dat lijkt me niet iets wat je heel makkelijk vindt. Of was hij weer heel makkelijk te vinden?
2: Hij was toch wel... Ik kreeg zo af en toe van die lijstjes van... muziek... Dit is geen nieuwe muziek, want ik was begin jaren 80.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval, daar staan dan ook wel eens een keer wat van die oudere nummers op. Maar die toch vrij onbekend zijn. En daar kom je die dan op tegen. Dat...
1: Ja.
2: En daar pluk ik nog wel eens wat uit. Dat,
1: ja.
2: En zo kom je dan hier ook weer tegen. En dan zie je op een gegeven ogenblik, dan zie je een titel. Je bent niet alleen. En dan denk je van, hé, wat was dat ook weer? Ron Brandstede. Ja, Ron Brandstede. Oh, dat moet vast zeker uit die... En ja, inderdaad. Hij heeft dan ook dat liedje nog van Lieve Bellabeer.
1: Lieve Bellabeer, ja, heeft hij ook. En Dr. Bernhard knuffelde die ook al mee. Oh nee, hij was Dr. Bernhard.
2: Hij was Dr. Bernhard.
1: Hij knuffelde met Bonnie Sinclair. Met Consumptie Bonnie. Ja. Eens even kijken. Dan, El Japo is terug van vakantie.
2: Hey.
1: Goedemorgen, zegt hij. Wie dat zo had. Maar wel met wat schöne nummertjes. Bij deze alvast een verzoek. Die gaan we zo draaien, El Japo. Mooi dat je weer heel hard thuis bent.
2: Weer het zo houden.
1: De wereld is nog ellendiger geworden dan die al was. Maar jij hebt in ieder geval, hoop ik, een fijne vakantie gehad. En we gaan zo even het verzoekje van je er tussen gooien. En we hebben ook nog een malle babbe in huis.
2: Ja.
1: Hop, verzoek.

0: Zo, nou, hebben we nog deze week nog een lekkere kont gezien, Bert?
1: Nee, wel een bruin reetje.
0: Ja, oké. Okay. Ja, I rest my case. Goed, het is inmiddels 10:55 en je hoort het al wel. Bert begeeft zich graag in de bossen.
1: Ja, daar kunnen we hossen.
0: Ja, daar kunnen we hossen. Ja, nee, het is inderdaad overal reetjes in het bos. Nee,
1: wat dat betreft moet ik wel zeggen dat ik... Toen wij nog een hond hadden, dan ging ik elke ochtend ging ik om 6:00 mijn rondje maken met die hond. Uurtje wandelen. En dan ging ik bij de Erika-laan ging ik zo het bos in.
0: Ja.
1: En dan liep ik het pad over dat er evenwijdig aan de Puttenweg loopt.
0: Mm-hmm.
1: En dan zit daar een huis. Dat was vroeger... Was dat een versterkerstation van de PTT. Heeft ook nog in het verzet in de Tweede Wereldoorlog een rol gespeeld bij het afluisteren van Duitsers en geheime berichten doorgeven naar andere verzetsgroepen. Maar in ieder geval, daar in dat hoekje, als ik dan 's morgens daar was, daar liep altijd een koppeltje ree. Met z'n drieën, soms met z'n vierden. Maar ik zie ze niet meer.
0: Nee, maar die hond is er ook niet meer, toch?
1: De hond is er niet meer, maar ik loop daar. Nee. Dat is veel verder weggetrokken daar. En dat merk je overal.
0: Vanwege dat iedereen er ging wandelen waarschijnlijk dan.
1: De grote boze wolf.
0: Oh, ja, jij denkt dat...
1: Absoluut. Absoluut. Okay. Er zijn wel meer van die mensen die hun verpozing daar zoeken in het bos. En die daar toch ook wel weten wat daar anders zo'n beetje rondstruit door het bos. En die hebben hetzelfde opgemerkt. En wij schrijven dat toe aan de wolf.
0: Ja, dat...
1: En tegenwoordig ook, en dat zie je dus ook. Vroeger zag je koppeltjes wilde zwijnen lopen, maar op het ogenblik zie je gewoon hele grote koppels. Ze zoeken elkaar steeds weer meer op, om samen ben je sterker. Hè? Dat kun je daar weer zien.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, nou ja, ik hoor jou net één zin zeggen, die vond ik wel heel belangrijk... Je weet niet meer wat er zich allemaal rond begeeft in het bos. Nou, dan heb ik een oplossing gevonden.
1: Oké. Okay.

0: combinatie. Ja, ja. Niet alleen wolven, hè. Er zijn ook jagers in het bos.
1: En die schiet niet meer losse vlodders.
0: Nou, zeker niet. Goed, nou, die hebben we dan even kunnen draaien. Inmiddels is het 10:50. En gaan wij even kijken. Een theaterconcert met Okobar. Op zaterdag 31 oktober speelt Okobar in Ermelo. Na eerdere succesvolle theaterprogramma's is het nu echt tijd voor The Best of Clapton. Dat doen ze namelijk. Het nieuwste theaterconcert van Okobar, waarin alle muzikale hoogtepunten van Clapton samenkomen. Vanaf zijn beginjaren met de Yardbirds, langs de ruige opzwevende blues van Cream, naar de latere jaren van Clapton zelf met grote hits, natuurlijk nummers als Lila, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight, Sunshine of Your Love, Forever Man, Lay Down, Sally, Tears in Heaven, After Midnight, komt allemaal voorbij. En Bart Wijdman, de bassist van Okobar, neemt alle verhalen voor zijn rekening. En zijn broer Rob Wijdman drumt en Kok van Vuren speelt gitaar. Al meerdere malen genomineerd als beste gitarist van Nederland. Ja, Eric Clapton is ook wel eens geroepen als beste gitarist, maar dan noemen ze hem Slowhand.
1: Slowhand, ja.
0: Maar wat ik wel knap vind, een bassist die alle zanglijnen doet. Als een instrument moeilijk is om mee te zingen, er zijn er een aantal die het heel goed kunnen. Maar is het wel een bassist? Dus. Nou. Wanneer is dat feestje? Dat feestje is dus 31 oktober. Even kijken, wat kunnen we nog meer melden? Ja. De aanvang van de concert is 7:45. De zaal is open om 8:00. En je kan het bestellen via de website van... ja, dan moet ik even kijken. Volgens mij is dat theater... Ja, hoe noem je het tegenwoordig, hè? Theater Ermelo?
1: Theater de Dialoog.
0: Je moet dan via Interactie Ermelo moet je nu bestellen.
1: Oh ja.
0: Dan kan je dus op een gegeven moment... nou, dan zie je ook al hoe vol het is, al dan niet. Nou, en dat is ook nog een hoop gesteld, geloof ik. Maar dan weet je in ieder geval dat dat is op 31 oktober. Via Interactie Ermelo. Ging jij vroeger veel naar concerten, Bert?
1: Nee, niet zo heel veel. Dat was destijds was dat ook nog niet zo... eigenlijk het eerste echte grote concert waar ik naartoe geweest ben... dat was... dat kreeg ik van mijn kinderen voor mijn verjaardag. Was de Stones.
0: Oh.
1: En dat was met die hoe heet dat? Met die grote tong...
0: Ja. Dat is een logo met die...
1: Prachtig, man.
0: Oh. En waar was dat?
1: Dat was in de Kuip.
0: In de Kuip helemaal? Zo.
1: Ja.
0: Kom je ook nog bij een echte voetbalploeg?
1: Exact. Ja, men zegt dus ook dat de Kuip ook wel betere akoestiek heeft dan menig ander stadion.
0: Ja, maar het is open, hè? Dus dat scheelde wel.
1: In ieder geval, nee. Als ik mijn ogen dicht doe... Dan zie ik dat zo nog weer vormen. Maar goed, in eerste instantie begonnen ze natuurlijk met een concert. En dan stonden ze op het hoofdpodium. Met een paar van die grote ledschermen ernaast. Dat je dus als je wat verder eraf was, dat je dat ook kon zien. Dat je niet van die hele kleine speldenknopjes in de verte zag.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven ogenblik toen ging het licht uit. En helemaal donker, het hele stadion. En je merkte wel dat er was, er werd wat heen en weer gelopen. En toen begon er eentje op de gitaar te spelen. Nee, de drummer die begon eerst. En dan kwam de gitarist, die kwam erbij. En zo langzaamaan, en toen begon het licht, dat begon weer scherper. Maar naar het midden van de zaal. Van het. En daar hadden ze een podiumpje gemaakt. En daar kwam toen de band weer. En die ging daar weer spelen. Nou man, heel apart. Heel apart was dat. Dat staat zo op mijn netvlies gebrand. Ik denk dat, word ik helemaal dement dat ik dat nog steeds op mijn oogvlies heb staan.
0: En welk jaar hebben we het dan over?
1: Ergens in de 80e jaren.
0: In de 80e jaren. Nou,
1: ja, misschien wel begin 90.
0: Oké, ja, de Stones die zijn al bezig vanaf 60 of zo.
1: Maar luister, ik wil net zeggen, ik was nog mijn snotneus toen. Mijn eerste single die nou kwam
0: Wat was die eerste single?
1: Painted Black.
0: Painted Black, ja. Oké, ah, oké. Okay. Nou, dan El Zapo, die was terug van vakantie en die had mooie songs metgebracht als Duitsland.
1: Ja.
0: En hier gaan we erin horen. Der Impuls van Nox Vigor.

0: Ja, een typische AI-song. Ja, je hoort ze steeds meer, hè? AI, AI, AI. En het is wel heel herkenbaar. Het is ook niet lelijk. Dus wat kan je er dan op tegen hebben, zou ik zeggen.
1: Ja, ik blijf er toch een beetje moeite mee hebben. Ik vind, volgens mij, ligt er meer gevoel in de muziek die gewoon door de singer-songwriter zelf gemaakt wordt zonder behulp van AI. Ik heb voor mij het gevoel, maar ja, dat is voor mij dan het gevoel, dat er dan toch meer kracht ook van zo'n liedje uitgaat dan...
0: Ja, precies. Maar AI doet het ook niet anders. Hè. Die luistert gewoon wat vinden mensen mooi en dan gaan we dat namaken. Maar op een gegeven moment gaat het allemaal op elkaar lijken. Want
1: nou, dat
0: ik hoor het nu al binnen 3-4 seconden van, oh ja, AI. En maakt me niet uit hoor, want ik bedoel, mooi is mooi, klaar.
1: Nou.
0: Heel duidelijk.
1: Zeker.
0: Ja. Ik denk nog wel eens, ik heb nog wat oude opnames liggen die eigenlijk wel een beetje verbetering hadden kunnen gebruiken. Nou, volgens mij als ik die zeg van, pas deze aan, maak hem even mooi hedendaags. Dan kan ik alsnog weer de hitlijst in.
1: Wat leek je?
0: Ja, precies.
1: Wat leek je?
0: Ja, dat wil ik eigenlijk niet.
1: En breng het gewoon uit onder de een of andere naam waar geen mens aan denkt van, nou, dat zou Bas wel eens kunnen wezen, dat...
0: Nee, nou ja, daar zou ik ook geen moeite mee hebben als dat wel weten wie het is, want ze hebben
1: nu dan komen ze op de duur toch wel
0: achter. Thunderpromote, ja, wie noemt zijn band nou Thunderpromote en Oxvigor, het zijn ook allemaal namen dat je denkt van, daar kan je niet zo heel veel mee.
1: Nee.
0: Ik bedoel, daar word je nou niet, dat je zegt, oh, wat bekt dat lekker, of wat ligt dat reclame technisch goed in de markt.
1: Ja, nee, dus dan, wat dat betreft moet AI daar nog wat aan sleutelen.
0: Maar gelukkig heb jij op je lijst iemand staan die precies keihard haaks op AI staat.
1: Ja, ja.
0: En dat is Herman van Veen.
1: Ja, ja.
0: Ja, die...
1: dat is er ook weer een van het lijstje waar ik het net over had. Van, hey, en dit is ook weer een wat ouder nummer. Dat,
0: ja, ik zei me niks. Ik zag hem staan, de echte Herman van Veen. Toen dacht ik, is dan ook een onechte dan? Maar het nummer heet De Echte... Van Herman van Veen.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat is ook heel herkenbaar. Ja, ik kan
1: nou,
0: niet eens nadoen.
1: Wat
0: dat betreft is hij weer net zo herkenbaar als AI. Hè? Dus dat dan wel. Nou, daar gaan we hoor.

0: Nou, dat was hem, de echte, ja, alles, ja. Ja. Echte, hè.
1: Ja.
0: Dus, ja. En als Jaap al zegt ook, ja, het wordt wel steeds typischer, inderdaad. Ja, nou ja, goed, dat, als iets werkt, dan zie je al gauw dat mensen, dat het vaker herhaald wordt, hè. Het had ik met, als je het dan toch over klaarmaken hebt, Chocomel van Nutritia. Dat vond ik altijd de echte Chocomel.
1: Ja, ja.
0: En er waren een heleboel, die maakten het daarna, hè. Dan had je hetzelfde kleurpak. Of de echte.
1: Ja.
0: Maar je proeft het altijd meteen.
1: Nee, je komt het meteen. Ja, ja, ja.
0: En datzelfde dat eigenlijk met de Big Mac. Ik heb een poos vertoefd in Porto Alegre in Brazilië. Dan ga je dan naar de snackbar. Of naar de McDonald's. En dan pak je een Big Mac en denk je, ja, alsof ik op strand was ben.
1: Ja, ja.
0: Gewoon exact dezelfde smaak.
1: Ja, ja.
0: En dus...
1: Zelfde receptuur.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Maar ja, ja. Dan denk je helemaal misschien aan de andere kant van de wereld.
1: Ik zou dat misschien zeggen van, hey, want Brazilië, dat is ook wel een land van aardappelen en zo. Misschien dat aardappelen daar iets lekkerder zijn.
0: Aardappelen,
1: omdat de temperatuur over het algemeen...
0: Churrasco's en zo. En jongen, vlees, dat gaat er in een spook.
1: Ja, ja, ja, ja, dat wel.
0: Maar bedoel, als je kijkt dan, bedoel, de praten ze Portugees en in Portugal ook. Maar dat verschilt al. Maar de Big Macs niet, hoor. Die zijn exact hetzelfde. Ja.
1: Ook Franse frietjes?
0: Ja. En wat wel meer verkocht wordt dan in Nederland is de chocolademelkshake. Dat is hier in Nederland wat minder. Het is toch meer aardbeien en bananen en zo. En vanille, maar de chocolade werd daar. Nou, dat is ook lekker.
1: Okay.
0: En wat meer cheddar cheese dan, in Nederland. Maar voor de rest, alles smaakte wel hetzelfde. Dus het was goed.
1: Ja, goed, maar hij weer zoiets. Dat, als je daar dan met vakantie bent en in een vreemde. En ook als je wat langere tijd bent als vreemde. Dan en bepaalde dingen die je daar dan proeft. Dan zijn van, nou ja, goed. Met de Big Mac is het dan net weer anders. Maar die daar dan toch weer anders smaken als dat ze hier smaken. Maar,
0: ja. Nou, dan gaan we nog even naar... eens even kijken, kan dat nog? Ja, drukke ochtend voor de hulpdiensten. De Dorpstraat in Putten is afgesloten na een gaslek tijdens werkzaamheden. Vanmorgen om 9 uur is hij afgesloten vanwege gaslek. De afsluiting geldt voor een gedeelte tussen de Netorama en Racco's Autoservice. En bij Racco's hadden ze feest omdat Rick daar 25 jaar werkte. Hé, hey, zou 112 zijn? Even een beetje gaslucht. Even dat het gewoon nog even naweeën van het bier en zo zijn.
1: Ja, was het wel gaslek?
0: Ja. Oh, dat kan goed stinken hoor. Ik maak dat s'nachts nog wel eens mee. Goed, we gaan weer even een plaatje draaien. En dan meteen maar naar het nieuws van 11 uur. Waar waren we gebleven? Ja, deze kan wel.
1: Liberté!
0: Jouw naam zit erin, hè? Liberté!
1: Yes.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achter op een vrachtwagen

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks het slechte weer is er nog weinig aan de hand in het midden van het land. Er staan een paar korte files, zoals de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor naar de 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, de romantiek van vroeger al dus, Bert, die zijn lijstje had staan. Ja, we hebben net al een stukje romantiek van Bert van vroeger gehoord bij de Rolling Stones. Het enige waar hem bij was gebleven was die grote rode tong. En dan denk je, ja, dat is romantiek, Bert.
1: Ja, nee, maar die zeg je, die kwam overal op terug. T-shirts.
0: De lippen van Mick Jagger. En dan als hij zong, dan kwam er ook altijd zo'n tong naar buiten. En Andy Warhol heeft volgens mij daar toen die mond van gemaakt. En dat is helemaal een begrip geworden. Later gingen ze daarmee verder. Want er werd natuurlijk wel verbonden. De Beatles waren net schoonzonen. Maar de Stones waren viespeuken. Spuiten en seks en drugs en rock'n'roll. En toen kreeg je op een gegeven moment een LP met een rits in de hoes.
1: Ja. Yeah.
0: En niemand die erbij stilstond dat dat heel erg schadelijk voor de plaat was. Want als je dan daar iets opzette, dan drukte die rits gewoon in die plaat en zo.
1: Ja.
0: En sowieso, als je elke keer naar de wc moet, dat is voor zo'n plaat ook niet handig. Maar goed, heel ander verhaal. Welkom in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. We luiden het weekend in. En Bart Vis heeft ook een verzoekje ingediend. En dat kan onze goedkeuring wel wegdragen, hè? Want, of was jij geen normaal fan?
1: Ah, oh, jawel, jazeker.
0: Ja, gewoon dandeeën, hurken en aangewoon en brekken. Maar je was geen achterhoeker, nee?
1: Nee.
0: Zeg eens hurken.
1: Hurken.
0: Oh, kom aardig in de buurt. Mirjam, zeg eens hurken. Doet ze niet, hè? Jammer. Toch blijven proberen, hè? Goed, komt-ie.

0: Verzoek van Bart Vis was het Dal Deen van Normaal uit de Achterhoek. We gaan weer even kijken naar wat regionaal nieuws. Voetgangers staan aangereden op de oversteekplaats aan de Roosendaalse weg. Dat is ook, dat moet je ook niet hebben, hè?
1: Nee.
0: Voetgangers is vrijdagochtend vanmorgen dus aangereden door een auto op de oversteekplaats aan de Roosendaalse weg in Putten, ter hoogte van de Klaverstraat. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het was tijdens de drukte van de school om 8:30.
1: Ja, regen.
0: Ja, regen speelde natuurlijk.
1: Ook in Rome, ja.
0: En de Roosendaalse weg is een drukke doorgaande straat door een woonwijk. Ja. Hoe de aanrijding kon gebeuren is niet bekend nog. Omstanders zijn te hulp geschoten. Er was nog even een opstootje na de aanrijding. Tussen voorbijganger en de automobilist. Ja, dat krijg je dan ook. Mensen zijn een beetje oververhit en een beetje emotioneel waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Met adrenaline volgepompt. En dus ja, dat is nou hopen dat het allemaal met een sisser afloopt. En dan zien we dat. Horen we daar? Nou ja, meestal hoor je van dat soort dingen niks meer. Dus dat zal dan in dit geval ook niet zijn. Goed, gaan wij naar. Eens even kijken. Eens even zien. Oele boele lijkt me wel even een.

0: Ja, ik denk voordat ze nog een keer beginnen, mijn vader aan het lopen hoor, want er zijn mijn stelletje, Dolly in de Taddles, Dolly in de Taddles.
1: Ja, ja.
0: Ja, nou, gezellige sfeermuziek. Hoe is het in Elmelo geregeld met de afval? Ben jij content met de afvalverwerking in Elmelo?
1: Zoals het nu gaat, ja.
0: En heb jij dan ook te maken met Omrin?
1: Ja.
0: Oké, okay, wat doen die dan bij jou? Of
1: die halen bij ons alles op. Maar ja, goed, er staat bij ons appartementengebouw staan een paar verzamelcontainers.
0: Oké. Okay.
1: Eentje voor het restafval, eentje voor groen, fruit en tuinafval.
0: Oké, okay, het zijn een beetje hangjongeren, maar dan containers.
1: En voor de inzameling van papier hebben we op dit moment nog een paar kratjes.
0: Oh ja, die blauwe kratjes. Hè?
1: Blauwe kratjes, ja. Alleen, nu is het dus weer zo dat die blauwe kratjes...
0: Die gaan
1: verdwijnen.
0: Ja.
1: En dan zouden we een container, een kliko krijgen met een blauwe klep erop. Alleen, nou ben ik benieuwd of ze uitbreiding geven aan het huidige park van ondergrondse containers. Of daar nu ook een papiercontainer bij komt. Of...
0: Het zou logisch zijn, toch? En als dat bij elkaar hangt, dan is dat toch mooi, lekker duidelijk. De containerhoek, gezellig.
1: Ja. Maar daar zitten ze ook nog hier. Want daar heb ik uit de berichtgeving die we tot dusver erover gehad hebben. Maar ja, goed, het was heel lang afgelopen jaar. Omdat ze niet meer met vrijwilligers konden werken, was het ook weer heel verwarrend aan het begin van het jaar. Van nou ja, komen ze nou op zaterdag weer met vrijwilligers de boel ophalen of niet? Of wel of niet? Persberichten van de gemeente en berichtgeving van Omrin op de site. Wat niet met elkaar in overeenstemming was. Dus nou ja, goed. Wat papier betreft. Ik wil het gescheiden aanleveren. Alleen dan moeten ze wel een fatsoenlijk ding daar...
0: Ja, en een blauwe kratjes, ik vind dat wel lachen.
1: Ja.
0: Want blauwe kratjes... ik ken wel kratjes, maar daar word ik dan zelf blauw van. Heb jij dat ook?
1: Ja,
0: dat is heel apart, hè?
1: Ja. Goed. Trouwens, dat zijn ook weer... collectors items, hè?
0: Ja.
1: Dat zie je weer op die fietsen en dan kun je echt weer zien van... Hey, is het een namaakkrijtje wat erop zit?
0: Ja.
1: Of is het echt een authentiek krijtje? Want die authentieke krijtjes... Nou, die zetten ze met een kweet wel niet hoeveel bouten en moeren vast. En desneuds nog een keer een las dinges eroverheen.
0: Ja. En het is eigenlijk allemaal plastic.
1: En maar er rijden bij ons nog een aantal rond die... dat zijn echt houten kratjes.
0: Ik had het over bierkratjes.
1: Ja.
0: Maar oorspronkelijk
1: okay. De bierkratjes uit mijn jeugd.
0: Waren die van hout? Of was dat nadat je de krat leeg had dat je dacht... Wat een mooie houten kratjes staat.
1: Vroeger waren het allemaal houten kratjes. Op een gegeven moment had de melkboer, die kwam met fles melk langs de deur. En die kreeg dan, had ijzeren kratjes.
0: Oh, ik ken dat
1: en later op een gegeven ogenblik, toen kwam, de anderen die gingen ook over. En of dat nou onder druk was van actiegroepen of zoiets, omdat dat verspilling van het hout was.
0: Ik ken alleen maar melkmandjes, dat waren van die ijzeren mandjes met zo'n hendeltje. En daar kon je zes frisse melk in kwijt.
1: Ja.
0: Die kennen helemaal houten kratjes.
1: Echt. Toen hij ook nog... hoe heet dat? Biermerk ook weer. Stond zo'n wit paadje stond erop.
0: Biermerk met een wit paadje?
1: Er zat een wit paadje stond erop op het etiket. Iets met hengst. Met hengsten erin of zoiets. Ik weet niet meer precies wat het is. Volgens mij kwam dat ook van oorsprong. Was dat nog iets wat uit de Achterhoek kwam?
0: Ah, dan had ik het weten. Ja, of het is ver voor mijn tijd gaan. Want ik krijg nu wel het idee dat ik nog heel jong ben.
1: Ja. Nee, maar echt. En tegenover ons ouderlijk huis.
0: Ja.
1: Daar was ook een horecagelegenheid. En daar hielp ik nog wel eens. En dan stond ging die kratjes naar beneden. En toen had je ook nog van die kleine buikflesjes.
0: Ja.
1: Zat sinaas in. Joy was dat. En die zaten ook, dat zat ook allemaal in houten krijtjes. En dat moest dan daar, naar beneden toe in de kelder werd dat opgeslagen.
0: Ik krijg allemaal rare waanvoorstellingen. Jij zegt, ja, in de horeca, daar hielp ik. En dan zie ik je aan de bar helpen, weet je wel.
1: Nou. Maar ja, goed, dat biermerk, dat bestaat niet meer. Mirjam, die schuift me nou met een wit paard en wat om.
0: Een wit paard.
1: De palmbier, dat komt uit het Belgisch. Dat is trouwens ook best te pruimen.
0: Palmbier, ja, daar is niks mis mee. Maar nee, daar staat geen wit paard op, hoor. Ja.
1: Nou, hallo.
0: Hallo, ja, wat hallo. Ik ken palm.
1: Nee, ik ken het etiket van palm, hoor.
0: Ja, ik ook. Dat is een palm.
1: En vroeger?
0: Gewoon een palm. Ja. Een bruine palm met een groen blad. Ja, maar wacht even. Mirjam komt.
1: Nou komt die eraan, hoor.
0: Oh ja, groen. Ja, speciaal. Oh ja, ja, ja. Ja, nee, zo, zo goed. Ik weet het niet. Daar moest je mee naar huis. Daar mocht je niet meer met de auto en dan kon je terug met paard.
1: Ja. Maar de paard, dat wist de weg toch wel.
0: Ja, precies. Ja. En dan bracht je, als je stom dronken thuis kwam, dan bracht jij zeker rozen voor de armee. Hè?
1: Ja.

0: Doei. Nou ja. Goed, dat was hem. Je brengt de rozen met hem mee. En Koos hier schakelt erin. Die zegt, er is weer muziek in Ermelo. Nou, dat heeft even geduurd hoor. Maar het is ja, blij dat het opgelost is. En ja, hopen dat, ja, mensen die me uit de harten staan omdat ze geen ontvangst hadden, die horen dit dan maar niet. Dat is altijd zo leuk, hè? Je kan een oproep doen van, we hebben geen stroom in Ermelo. Nee, dat hoort niemand, want er is geen stroom in Ermelo. Jongen, jongen, ja, nou moet je de mensen op de hoogte brengen, Bert.
1: Ja,
0: nou,
1: ja, ja, ja.
0: Dat is even een dingetje, hè? En ja, het punt is, het zit dan bij de brandweer en daar hebben wij geen sleutel van. Hebben wij niet meer een sleutel van. En die mogen wij dan ook niet hebben, maar daar zit wel onze zender. En dan ben je afhankelijk van, als de stroom eraf gaat door werkzaamheden van Liander, dan moet de stroom er weer op. Ja. Maar als de brandweer niet aanwezig is in de kazerne, dan zet niemand de stroom erop en wij krijgen de sleutel niet, want wij zijn niet van de brandweer. Nou ja.
1: Nee. Ik heb nog wel een oud pasje van de veiligheidsregio.
0: Okay.
1: Zou dat iets wezen, ja, dat ik de sleutel dan krijg? Dat,
0: ja, ik weet
1: het. Ik ben toch gescreend en ik ben goed bevonden voor alle vertrouwelijke diensten bij de veiligheidsregio.
0: Nou, kijk eens aan. Misschien dat op mijn adem bij wel het haasje, want als er dan wat is. De brandweer zelf schijnt niet eens de sleutel te hebben. Die zijn dan ook weer afhankelijk van. Maar goed. Als ik goed begrijp van Koos, is er nu weer. Er is weer muziek.
1: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland.
0: Ja, daar. En dan ben jij. Ja, heb jij. Nou ja, maar dan moet je alleen nog zien dat je even een passende sleutel krijgt met een pasje.
1: Ja.
0: En dan ben je het haasje. Als er dan wat is, kan jij naar de kazerne toe.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, je woont in Ermelo, dat scheelt al snok op een borrel.
1: Ik ben niet zo ver uit de buurt, ik kan met de fiets er naartoe.
0: Ja, nou kijk eens aan, wat willen we nog meer?
1: Nou, dus ja, wat dat betreft.
0: Nou, dan wordt het tijd om daar maar even een feestje te vieren dan. Hè. Eens even kijken, wat is een mooi. Met een vlam in de pijp, als we het dan toch over de brandweer hebben. Een beetje fik erin, hoppata. Ja.

0: Nou, met de vlam in de pijp. En El Japo die zegt ook, ja hoor, als de brandweer er naartoe om de stroom er weer op te zetten. Dus, ja. En ja, Joop die schijnt een oude computer te hebben, denk ik. Want die zegt, gelukkig kunnen we weer de laptop en de computer gebruiken om bijvoorbeeld iets te lezen via Microsoft Edge. Terwijl we luisteren. Maar dat kan ook tegelijk. Hè. Je kan ook gewoon luisteren via de PC en de laptop. En dan gewoon de computer gebruiken voor andere dingen. Dat
1: ja,
0: kan.
1: Ja.
0: Ja, tenzij je misschien een hele oude computer hebt die maar één ding tegelijk kan. Dus die niet Windows heeft, maar Windows. Eén window.
1: Eén window.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou, maar mooi dat het allemaal weer functioneert daar in Ermelo. Wij kunnen dat niet. Mogelijk onkunde van ons. Brandnieuw met nieuwe programmatuur. Nou, dan kan dat gewoon hoor. Dan kan je gewoon. Er zit boven in beeld heb je een sterretje, dan een paginaatje, een vierkantje en een streepje. Dan ga je naar luisteren naar VeloWebM en dan klik je op dat streepje en dan verklein je het beeld. En dan kan je het beeld voor andere dingen gebruiken terwijl de muziek gewoon doorloopt. Dus dat moet kunnen. Maar dat is gewoon een kwestie van oefenen, Joop. En het schijnt dat jij nog thuis zit vanwege je hernia-operatie. Dus je kan de hele dag oefenen. Okay. Mooi toch?
1: Ja,
0: yeah, dat is... Ja, en dan... goed, is het ook al 11:58.
1: Yes.
0: Ik ga even kijken of er nog wat. Gemeente Ermelo, ja, daar hebben we net over gehad. Omrin krijgt meer bevoegdheden.
1: Ja, dus ja dan, die mogen zelfs bezwaarschriften gaan behandelen. Bezwaar?
0: Oh, maar ik neem aan over afvalverwerking.
1: Over afvalverwerking. Ja, nee, dan moet het wel over wapen. Nee,
0: oh,
1: goed,
0: maar, ik wil zeggen.
1: Je kunt er zeggen van, nou nee, ze hebben
0: alle bezwaarschriften.
1: Ze hebben te weinig lediging bij mij in rekening gebracht. Dus dan kun je bezwaar indienen.
0: Oh, oké. Ja, nee, oké. Okay. Dat is een duidelijk verhaal. Ik denk al, gaan zij nou alle bezwaarschriften
1: Nee. Alleen die betrekking hebben op de gegevens waar zij dus ook zelf voor... Ja.
0: Goed. Ja. Uitbreiding van een aantal nieuw te bouwen woningen gaan slagsteeg. Snap jij die kop? Uitwerf van een aantal nieuw te bouwen woningen gaan slagsteeg.
1: Ja, de gemeente Ermelo woningen. Ja, gaan. Nee, dat zouden we moeten aan.
0: Ja, aan de slagsteeg. Ja, denk ik. Gemeente Ermelo werkt mee aan de bouw van een nieuwe 2 onder 1 kap woning aan de slagsteeg 22-24.
1: Zal dat moeten wezen.
0: Woningen geen slagsteeg?
1: Ah, nee, kan ook niet. Want ik zei hier het. Omdat
0: aan
1: het,
0: de, ze het werken daarom mee. Woningen zijn op een perceel.
1: Niet toegestaan.
0: Woningen zijn op een perceel gewenst dat een agrarische bestemming heeft, omdat het omgevingsplan die het niet toestaat, is een wijziging van dit plan nodig. Maar ze gaan.
1: Nou, dan doe je dat toch?
0: Ze werken, ja, dat zeggen ze ook, ze werken eraan mee.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat staat,
1: oh, ja. Ja,
0: daar staat er letterlijk. Dus ja. Dat is.
1: Ja. Nou, maar ja, goed, er zal nog wel weer een of andere. Gochem opstaan die wel weer het een of andere vleermuisje of dasje of weet ik veel wat andere vreemde vogel, zeldzame vogel of zoogdiertje heeft.
0: De waterschapsverkiezingen vinden op 17 maart 2027 plaats. Voor de verkiezingen van waterschap Vallei en Veluwe zoekt AWP... voor water, klimaat en natuur. Inwoners die je partij een warm hart toedragen en als lijstduwer op de kieslijst willen staan. Wat is AWP dan toch?
1: Ja, dat zou wel een
0: politieke partij.
1: In ieder geval een belangbaardig zijn. Voor, in verband met de beheersing van de water.
0: Ja, het water moet goed geregeld zijn in water voor zowel in geval van wateroverlast als droogte. Maar waar staat AWP nou voor, zou ik dan, vraag ik mij dan af. Maar dat staat er helemaal nergens bij. Dat moet je dan ook maar net weer weten, AWP.
1: Ik heb er ook nog nooit van gehoord, maar ja, goed.
0: Nou, AWP voor water, klimaat en natuur. Algemene
1: niet verbonden aan een politieke partij.
0: Nee. Maar zou het dan dus de algehele waterpartij zijn?
1: Dat zou zoiets wezen.
0: Ja, iets in die geest. Nou, mooi. Dan gaan we even kijken. Hebben we nog iets op het gebied van water? Ja. Flamingo's, die zie je vaak in en rond het water. Hè.
1: Ja, ja.
0: Nou.

0: Is dat zo'n geluid, joh? Oh, dat is een ballon.
1: Flamingo die leegliep.
0: Ja. Oh ja, dat is natuurlijk opblaas flamingo, ja. Goed, 8 minuten over 11:30 en er komt alweer wat leven in de brouwerij. We kunnen dat mogelijk onkunnen brandnieuw apparaat hebben net al gehad. Goed, dan heeft René nog wat Bas en Bert. Als jullie willen weten wat ABB betekent. Nee, maar het niet ABP.
1: Nee, het was AWP.
0: AWP.
1: Alpha Whiskey Papa.
0: AWP, René. Dus geen ABP, dat kent iedereen wel, maar AWP. Dus, nou, René.
1: Algemene Waterpartij.
0: Algemene Waterpartij, ja, dat zou ook maar zo kunnen. En zij gaat het waarschijnlijk aan Google vragen, dus dan horen we het zo wel. Heb je nog strakke plannen voor dit weekend, Bert?
1: Nou, eigenlijk niet zozeer.
0: Niet?
1: Nee. Even rustig aan doen.
0: Rustig aan doen? Ja,
1: de weersomstandigheden zijn ook niet van die aard.
0: Nee.
1: Hij zegt van, jongens, ik ga lekker een eindje wandelen of ik ga even op mijn terrasje zitten of wat ook.
0: Nee,
1: op het terrasje kun je natuurlijk even goed wel zitten, want die terrassen tegenwoordig, daar hebben ze van die mooie grote terrasschermen, dus dan kun je altijd droog zitten. En misschien, nou breng je me wel op het idee, dat zou ik misschien best nog wel even kunnen doen. En dan een pasje bitterbal erbij verorben, dat...
0: Gaat er altijd in.
1: Zou morgenmiddag best wel even kunnen doen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: daar hoef ik niet zo ver voor te lopen. Terras dichtbij.
0: En volg jij ook de beste zangers van Nederland?
1: Ja.
0: Ja, want ik zie op de lijstje staan. Even maar, aan de zee, maar...
1: Vorig jaar heb ik ook een paar keer wat van gezien. En toen, op de een of andere manier... Of dat nou aan de muziek lag of aan mezelf, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, toen heb ik er eigenlijk heel weinig van gezien. En dit jaar ga ik weer kijken en op de een of andere manier ben ik blijven zitten. Niet in slaap gevallen.
0: Ook niet.
1: En of het de artiesten zijn, de keuze ervan, hun verhaal achter de muziek.
0: Ja, Zoe Levi doet mee, maar dit is dus niet van de beste zangers waarschijnlijk. Dit is gewoon een nummer van Zoe.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan gaan we daarna luisteren.

0: Ja, ik ken helemaal geen muziek van Zoe, maar een leuk nummertje.
1: Ja, ja, vond ik ook wel.
0: Een vrolijk feestelijk deuntje. En we gaan eens even kijken naar... er gebeurt nog van alles in de WhatsApp. Maar, oh ja, Koos hier reageert. Die zegt, het betekent Algemene Waterschapspartij.
1: Yes.
0: Ja, ja. Nou ja, het lag voor de hand, hè. Maar ja, nou
1: weet ik
0: het
1: best wel, ja.
0: Ja. Ja. Algemene Waterschapspartij. Dankjewel, Koos. Ja, je ziet, hè. Ik bedoel, Koos hoort ons weer en meteen meedoen.
1: Meteen weer...
0: lekker interactief.
1: Yeah. Yes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Goed bezig. Eens even zien. Dan gaan wij... ja, naar... ik geloof, maar dan in een feestteam uitvoering. Want iedereen kent de avond. Heeft zelfs volgens mij een keer ooit op één gestaan. In de top 2000.
1: Enige nummer één van hem, volgens mij.
0: Ja, maar ook in de top 2000. Dat hij op één, of misschien op vier. Maar hoe dan ook. Hij is heel hoog geweest, Boudewijn de Groot.
1: Ja.
0: Maar dit is het feestteam. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zij er dan weer van maken.
1: Alvast ook wel iets goeds.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht.

0: Zo, nou, dat is wel een vrolijke versie ervan. Wat minder zwaar op de maag.
1: Ja.
0: Het is ook pas 12 uur en nog niet de avond.
1: Nee.
0: Dus zo is het ook nog eens een keertje. Nou, we zijn toen de laatste twee platen. Die staan klaar op dit moment. En eens even kijken. Ik knal de ene laatste er maar in.
2: Het lijkt wel of de wereld knettergek is.
0: Ja, helemaal waar.
2: Haat en nijd en iedereen
0: draait
2: door.
1: Ja.
2: Maar als ik de ronde vormen van een vrouw zie.
0: Oh ja.
2: Is er niets meer waaraan ik mij nog stoor. Als ik topless word bediend, zijn al mijn zorgen snel voorbij. Dus liefje, red de wereld. En maak de mensheid blij. Laat ze maar zien. Laat ze maar.

0: Zo, dat schijnt aan René Kast te zijn geweest. En dan luister ik naar de tekst en dan denk ik, dat heb zo'n jongen toch helemaal niet nodig. Het is wel een heel vrouwenvriendelijk liedje, dit. Ja. Ja. Maar goed, ja. Van de doden niets aan goeds, laat maar zeggen dan.
1: Ja, laten we erop houden.
0: En Badvis, ja. Die zegt, eens even kijken, wat zegt hij precies? Als jullie toe zijn, een heel fijn weekend gewenst. Groetjes vanaf de Hoge Enk, dat is bij Doornspijk.
1: Ja.
0: Badvis, jij en de jouwen ook een heel fijn weekend toegewenst. En wij gaan doei zeggen.
1: Ja, laten we dat dan maar doen, hè?
0: Ja, ja, laten we maar doen, hè?
1: Alle sportliefhebbers een heel fijn sportweekend toegewenst.
0: Ja.
1: Met veel mooie wedstrijden. Ik begrijp wel dat de korfballers in Harbelo, die spelen zaterdag hun laatste wedstrijd op het veld. En dan gaan ze weer naar binnen. Dan gaan ze met de zaalcompetitie verder. Ja, goed, en voor de rest de voetballers, ja goed, die moeten gewoon het koude weer trotseren. Want die moeten gewoon in de buitenlucht voetballen. En dat lijkt me ook wel fijn wat dat betreft.
0: Ja.
1: Wat mij betreft,
0: ja.
1: Houd droog en de voeten warm en het hoofd koel.
0: Ja, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En laat Veluwe FM aanstaan en komen we met elkaar vanzelf er tegen. Doei!
1: Doei!

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen, zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Zwifterband en Lelystad. Emmeloord richting Muiden tussen Zwifterband en Lelystad 2 kilometer met 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Zevenaar.

0: plezier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar 10 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A28 Groningen richting Zwolle. Voor Ommen 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Ermelo hebben honderden huishoudens donderdag meer dan 6 uur zonder stroom gezeten. Dat gebeurde nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De stroomuitval begon rond 1:15 middags en trof onder meer de Anna van Burenlaan, de Eendeparkweg, de Leuvenumseweg en de Prins Hendriklaan. Rond 7:15 s'avonds meldde netbeheerder Liander de storing als opgelost. De gemeente Ermelo en Liander werken momenteel op verschillende locaties aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, waarvoor nieuwe kabels worden aangelegd. Of de beschadigde kabel onderdeel was van dit project is niet bevestigd. Burgemeesters in Ermelo en Putten hebben ontbeten met leerlingen van basisscholen. In Ermelo ontbeten 19 leerlingen van basisschool De Arendshorst met burgemeester Hans van Dalen en de wethouders Erik van der Weijden en Arp John Tichelaar. In Putten namen leerlingen van groep 8 van basisschool met de Bijbel Huinen deel aan het burgemeestersontbijt. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Putten. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Met die activiteit wordt aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt en de invloed daarvan op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En tot slot, ontwikkelcombinatie Koopmans Latij gaat het 5e deelgebied van het Harderwijkse Waterfront ontwikkelen. In Weidsewieken, tussen de binnenstad en het water, zijn 136 woningen gepland. Het programma omvat onder meer studio's, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. De gemeente Harderwijk heeft de ontwikkelcombinatie geselecteerd om het plan verder uit te werken en te realiseren. Naast woningen komt er ruimte voor commerciële voorzieningen en een maatschappelijk woonprogramma waarin wonen en zorg wordt gecombineerd. Weidsewieken verwijst enerzijds naar de open ruimte en het water bij het Wolderwijd en anderzijds naar Molen de Hoop. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land wordt het langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging daar de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Oss, daar is het inmiddels alweer druk tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Er staat 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

I didn't love you.

Zo hoorde je de eerste 10 minuten een traag, en ik zeg zelf liever ontspannen begin van de Let the Blues Get In deze keer. Eerst hoorde je John Lee Hooker met I Cover the Waterfront samen met Van Morrison. En zojuist luisterde je naar It's My Own Fault door een andere grootheid in de blues, B.B. King. En die leefde van 1925 tot in 1915. Hij bracht vooral de blues als muziek van de zwarte bevolking van Amerika naar de blanke. En dat deed hij onder andere door regelmatig duetten op te nemen met andere zangers of zangeressen. B.B. King was wat mij betreft echt een unieke figuur. Zeker als je hem live gezien hebt. Je kwam meteen onder de indruk van zijn charisma. Willie Dixon, die lang bas heeft gespeeld in de band van Muddy Waters, was als songwriter en producer en ook als sessiemuzikant en talentscout enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de blues. Nu een van zijn hits, I Can't Quit You Baby. Whoa!

Naast zijn grootste hit Duke was dit een andere grote hit, My Babe, van mondharmonica blazer Little Walter. Vooral in de 50e jaren maakte hij naam. Hoewel hij maar 38 jaar werd, heeft hij een grote impact gehad op de ontwikkeling van het gebruik van de mondharmonica. Voor velen in de blues was en is Robert Johnson het grote voorbeeld. Door zijn manier van leven als rondtrekkend gitarist en zanger en de manier waarop hij aan zijn einde kwam, is er een soort mystiek rond hem komen te hangen. En dat trekt aan. Velen, waaronder Eric Clapton, verklaren door de muziek van Robert Johnson in de blues terecht te zijn gekomen. We gaan nu even heel ver terug in de tijd, 90 jaar geleden ongeveer. Ook een opname uit die tijd, natuurlijk een beetje opgepoetst, van Robert Johnson, Crossroads Blues.

Silva. Did nobody seem to know me, baby? Everybody passed me by.

The Little Red Rooster, een van de bekendste nummers van Howlin' Wolf, die trouwens oorspronkelijk Chester Arthur Burnett heette. Howlin' Wolf was een voortrekker in de transformatie van de akoestische Delta Blues naar de elektrische Chicago Blues. Ondanks dat hij begin 60 jaren nauwelijks op de radio gehoord werd, scoorde hij toch hits met Wang Dang Doodle, I Ain't Superstitious, Killing Floor en nog een hoop andere. Derrick and the Dominos was een Engelse bluesrock band in 1970 opgericht door onder andere Eric Clapton. De band bestond helaas maar 1 jaar. Van alle oorspronkelijke bandleden is alleen Eric Clapton nog in leven. De band maakte maar 1 album, Layla and Other Assorted Love Songs. En van dat album ga je nu luisteren naar Have You Ever Loved a Woman?

I'm a Man van Alice Ota Bates, die zich in de muziek Bo Diddley noemde. Hij speelde een belangrijke rol in de 50e jaren van de vorige eeuw in de overgang van de blues naar de rock and roll. Hij heeft een grote invloed gehad op bijvoorbeeld de Rolling Stones, Buddy Holly, The Beatles, The Animals en George Thorogood. De band The Blues Brothers werd in 1978 opgericht door de comedians Dan Aykroyd en John Belushi. Aanvankelijk speelde de band in het tv-programma Saturday Night Live als huisband. Het optreden in Saturday Night Live werkte zo goed dat ze doorgingen met veel succes en 2 bioscoopfilms. De Blues Brothers nu met hun versie van Sweet Home Chicago.

En dat was You Got To Know How door zangeres en pianiste Sippy Wallace. Zij is van de heel oude blues-stempel, geboren als ze was in 1898. En zo heeft ze de vroege blues van voor Robert Johnson meegemaakt, maar ook de naoorlogse bloeiperiode. Ze overleed in 1986. Ze stond in haar tijd op één lijn met Ma Rainey, Ida Cox, Alberta Hunter en Bessie Smith. Zoals hiervoor al gezegd was Eric Clapton geïnspireerd door Robert Johnson. In 2004 maakte hij de cd Me and Mr. Johnson, zijn eerbetoon aan Robert Johnson. Eric Clapton krijg je nu te horen in zijn interpretatie van de song van Robert Johnson, Come On in My Kitchen.

Every Day I Have the Blues, The Blues Standard, geschreven door John Len Chatman, die zich ook wel Peter Chatman noemde, maar vooral door het leven ging als Memphis Slim. Hij heeft als zanger en pianist, en vooral als songwriter, veel bijgedragen aan de blues. Dit kwam ook door met velen een tijdelijke samenwerking aan te gaan met vaak prachtige opnames tot gevolg. Als zoon van een moeder die maar 15 jaar ouder was dan hij, begon Elmore James al op zijn 12e muziek te maken. Hij was onder andere geïnspireerd door Robert Johnson, hij dus ook, en in 1952 scoorde hij zijn eerste hit met een song van Robert Johnson, Dust My Broom, Elmore James.

En zo is er tot het nieuws nog maar tijd voor één song in dit uur vol van bekende bluesers uit in de loop der tijd. En dat is maar een selectie van heel veel meer bekende bluesmensen. Dit slot wordt er een van Buddy Guy. Hij werd geboren in 1936 en kwam in de 50er jaren op. En nu is hij er nog steeds. 70 jaar later en hij treedt ook nog steeds op. Van zijn doorbraakalbum naar het grote publiek Damn Right I've Got the Blues ga je nu luisteren naar Black Knight, althans een stukje daarvan. Tot na het nieuws voor nog een uur Let the Blues Get In.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij tweede uur Let the Blues Get In. Een heel uur, maar dan anders dan het vorige uur met bekende bluesmannen en vrouwen. Nu een samenstelling van heel verschillende bluessongs en bands of solisten. Ik begin met ZZ Top. Die speelt al vanaf 1969 mee met hun altijd herkenbare bluesrock. De twee baardmannen, Billy Gibbons en Dusty Hill, en de drummer zonder baard Frank Beard vormden tientallen jaren lang ZZ Top. Frank Beard is onlangs overleden, helaas, en de vraag is nu of ZZ Top nog doorgaat of eindelijk stopt. Nu uit 1990 ZZ Top met Penthouse Blues.

You got me dizzy. Oh, ze gaan er even wat achteraan. You got me dizzy, een song van Jimmy Reed, hier in een uitvoering van Bo Ramsey. Hij is een gitarist en zanger uit Iowa in het midden-noorden van Amerika. Hij kreeg echt bekendheid toen hij in 1994 opende voor Lucinda Williams. Sindsdien heeft hij meerdere keren op haar albums meegespeeld en met haar opgetreden. Daarnaast was hij producer voor heel veel bekende anderen. Kent Heat timmert ook al sinds mensenheugenis aan de bluesweg. Opgericht in Los Angeles in 1965 heeft de band een groot aantal albums uitgebracht, zo ook een geheel instrumentale cd met songs uit de periode 1967 tot 1996, instrumentals. En daarvan krijg je JJ Jump, Kent Heat.

0: Howard.
1: Elem Blues door de frontman van de legendarische band Grateful Dead, Jerry Garcia. Begin tachtiger jaren nam hij solo de cd Lonesome Prison Blues op, waarop hij buiten Grateful Dead helemaal zijn eigen gang kon gaan en vol blues blijkt te zitten. James Earl Johnson, alias Jimmy Johnson, was van 1928, hij overleed in 2022, en hij zong en speelde gitaar. Soulzanger Sil Johnson en bassist Mac Thompson waren zijn muzikale broers. In 1988 verongelukte de tourbus waarin Jimmy Johnson met zijn band zat en waarbij zijn toetsenist en bassist om het leven kwamen. Voor Jimmy Johnson reden om er een tijdje tussenuit te gaan. Gelukkig kwam hij terug met in 1998 een eerbetoon aan Luther Allison, Every Road Ends Somewhere, met Roots of All Evil, Jimmy Johnson.

Real Gun Lover door Otis Grant van zijn derde album uit 1992, He Knows the Blues. Een titel die duidelijk naar Otis Grant verwijst, want deze Amerikaanse gitarist en zanger met Libanese roots wist heel goed wat blues is. Hij werkte onder andere samen met Joe Louis Walker, Curtis Salgado, Kim Wilson, Sugar Ray, Luther Allison en Daryl Knowles. Niet de minste dus. Pianist Memphis Slim werkte in zijn leven heel vaak samen met anderen in optredens of opnames voor een album. In 1971 was dat met Buddy Guy en Junior Wells op het album Southside Reunion. En daarvan het openingsnummer When Buddy Comes to Town. Memphis Slim en Buddy Guy.

Early in the morning door pianist Earl Gilliam uit Houston in Texas. Hij werkte met onder andere Albert Collins, Little Joe Washington en Clarence Gatemouse Brown. Hij werd beroemd om zijn Doghouse Jams, informele jam sessions in een winkel achter zijn huis. En nu heel andere blues van de Servische Anna Popovic, die via Nederland uiteindelijk in Amerika terechtkwam. Maar Nederland heeft ze nooit vergeten. Ze trad op 30 januari 2005 op in de Melkweg in Amsterdam. En uit de opname van dat concert nu het spectaculaire Love Me Again.

Dinosaur Song door Carolyn Wonderland van haar album uit 1993 Groove Milk. Ze was toen nog heel jong, 21 jaar. En heel veel later mocht ze in de laatste jaren van zijn leven in de band van John Mayle meespelen als lid van diens Bluesbreakers. Een uitstekende gitariste die nog lang niet klaar is in de blues. Chris Daniels wordt gezien als een icoon in Colorado, niet in het minst door zijn rol in Magic Music, de eerste jamband in Colorado. Chris Daniels speelt gitaar, banjo en mandoline. En met zijn band The Kings timmert hij sinds 1984 aan de blues weg. Van het album 10 uit 2005, Crossfire.

Train Kept a Rolling door de leeftijdgenoot van Chris Daniels, Michael Powers. Ze zijn beiden geboren in 1952. In de 90 jaren speelde Michael Powers in de band The Powder Keg, wat in het Nederlands het poedervaatje heet. Heel bijzondere naam voor een band. In 2004 debuteerde hij met zijn eigen album Onis, om 2 jaar later te komen met Prodigal Son. En daarvan haalde ik deze song Train Kept a Rolling. Michael Powers was dat. In de 50 jaren maakte hij furore als mannelijke helft van het duo Mickey en Sylvia. Later ging hij door onder de naam McHouston Baker. Halverwege de 60 jaren vertrok hij naar Frankrijk om daar te blijven. In 2004 nam hij samen met gitarist Stefan Grossman in Parijs het album Mississippi Delta Blues op en daarvan krijg je het nummer van Robert Johnson, Sweet Home Chicago, door McHouston Baker.

0: 100-pound sack off your back. Get that lead out of your head.
1: Go with me.
0: So we can be free. Get away from the moonshine. Get away from the sunshine.
2: En zo naderen we weer. Het einde van deze Let the Blues Get In. 2 uur blues die je bijna nergens anders hoort. De laatste bijdrage in deze aflevering komt van Eric Steckel. Hij stond al heel jong op het podium toen hij op 12-jarige leeftijd door John Mayall gevraagd werd om met hem en zijn bluesbrekers mee op tour te gaan. Hij is nu nog pas 36, maar al een zeer ervaren, hoog aangeschreven gitarist. Van een live album uit een optreden in de club Havana in New Hope in Pennsylvania in 2005. En toen was Eric Steckel pas 15 jaar. Het nummer San Jose. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het al behoorlijk druk met ruim 100 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 20 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad en de rechterrijstok is daar dicht. De A12 is al druk, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je het een kwartier langer over. En tenslotte valt nog op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Knoopend Waterberg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het al erg druk op de weg met ruim 100 kilometer file. De meeste oponthoud daar op de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 25 minuten vertraging. En de A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 naar 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Amen.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Aan de Kozakkenkamp in Ermelo is donderdagavond brand in een woning gemeld. De brandweer werd kort voor 9 uur gealarmeerd en rukte met meerdere eenheden uit. De eerste melding werd om 3 minuten voor 9 geregistreerd. 5 minuten later volgde een aanvullende alarmering voor de brandweer, waarbij ook bijzonder brandbestrijdingsmateriaal werd opgeroepen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van het incident en de eventuele schade is vooralsnog geen informatie bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. In Harderwijk zijn de hulpdiensten vrijdagochtend druk bezig geweest. Zo werd onder andere uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Nassaulaan. Die melding kwam rond 6 uur binnen bij de alarmcentrale. Ook de politie werd gealarmeerd. De melding wijst op een incident waarbij mogelijk iemand gewond is geraakt. Eerder op de dag, kort voor 3 uur, kwam een melding binnen vanaf de Pijlkruidmeen, waarvoor een ambulance werd gealarmeerd. Of beide incidenten verband houden met elkaar is niet bekend. Daarvoor zijn geen aanwijzingen beschikbaar. En tot slot, in Ermelo hebben honderden huishoudens donderdag meer dan 6 uur zonder stroom gezeten. Dat gebeurde nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De stroomuitval begon rond 12:15 middags en trof onder meer de Anna van Burenlaan, de Eendeparkweg, de Leuvenumseweg en de Prins Hendriklaan. Rond 19:45 s'avonds meldde netbeheerder Liander de storing als opgelost. De gemeente Ermelo en Liander werken momenteel op verschillende locaties aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, waarvoor nieuwe kabels worden aangelegd. Of de beschadigde kabel onderdeel was van dit project is niet bevestigd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: You're unbelievable. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de Interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is dat behoorlijk druk met ruim 130 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe 25 minuten vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Er staat inmiddels 8 kilometer file met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben hun financiële reserves in 2025 zien groeien. Putten vormt de uitzondering. Daar bleef het totale vermogen vrijwel gelijk aan dat van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarrekeningen over 2025. Dagblad De Stentor heeft de financiële positie van de 4 gemeenten onder de loep genomen. Uit een analyse van accountantskantoor BMC blijkt dat de gezamenlijke reserves van Nederlandse gemeenten afgelopen jaar met bijna 3 miljard euro zijn gestegen tot ruim 6.

0: ongeval is niets bekend. En tot slot, burgemeesters in Ermelo en Putten hebben ontbeten met leerlingen van basisscholen. In Ermelo ontbeten 19 leerlingen van basisschool De Arendshorst met burgemeester Hans van Dalen en de wethouders Erik van der Weijden en Arp John Tichelaar. In Putten namen leerlingen van groep 8 van basisschool met de Bijbel Huinen deel aan het burgemeestersontbijt. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Putten. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Met die activiteit wordt aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt en de invloed daarvan op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Beitelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A12 om te beginnen. De Utrecht richting de Duitse grens voor 7 à 20 minuten oponthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Hij staat net voor Zwolle Centrum. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is bijna een uur. En wat nog opvalt is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knoop het Hattemerbroek doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: I don't know much, but I know what I feel.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: John Doe.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land verloopt de avondspits erg druk, met nog zo'n 150 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A12 om te beginnen, Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A28 Groningen-Amersfoort voor Zwolle Centrum. Bergingswerkzaamheden na aanleiding van een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een uur. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het busvervoer van EBS op de Veluwe en in Zeewolde komt halverwege 2029 in andere handen. Gelderland, Flevoland en Overijssel beëindigen het OV-contract met de vervoerder vervroegd vanwege grote financiële verliezen binnen de concessie IJssel-Vecht, meldt Omroep Gelderland. EBS zou het busvervoer oorspronkelijk tot eind 2035 verzorgen. De provincies leggen extra geld bij om de dienstverlening voorlopig in stand te houden. Het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Gelderland wil voor Apeldoorn en de Noord-Veluwe een eigen OV-concessie opzetten. Het pand aan het Flevoplein in Zeewolde, waar 3 explosies hebben plaatsgevonden, blijft tot en met donderdag 22 oktober gesloten. Burgemeester Harmsma heeft de sluiting met 2 weken verlengd. Ook het tijdelijke cameratoezicht rond het Flevoplein en Horsterplein wordt uitgebreid met 4 weken tot en met woensdag 4 november. De maatregelen zijn verlengd omdat de dreiging volgens de gemeente nog niet is verdwenen. De burgemeester wil daarmee de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers van het winkelgebied waarborgen. De eerdere termijn liep begin deze maand af. De politie onderzoekt nog de 3 explosies bij het restaurant aan het Flevoplein. En tot slot, ontwikkelcombinatie Koopmans Latij gaat het 5e deelgebied van het Harderwijkse waterfront ontwikkelen. In Weidsewieke, tussen de binnenstad en het water, zijn 136 woningen gepland. Het programma omvat onder meer studio's, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. De gemeente Harderwijk heeft de ontwikkelcombinatie geselecteerd om het plan verder uit te werken en te realiseren. Naast woningen komt er ruimte voor commerciële voorzieningen en een maatschappelijk woonprogramma waarin wonen en zorg worden gecombineerd. Weidsewieke verwijst enerzijds naar de open ruimte en het water bij het Wolderwijd en anderzijds naar Molen de Hoop. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A12 om te beginnen. De Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na 20 minuten oponthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Hij staat net voor Zwolle Centrum. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is bijna een uur. En wat nog opvalt is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knoop het Hattemerbroek doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is het oponthoud een kleine 10 minuten bij Zevenaar. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort heb je bij knooppunt Hoevelaken nu ook ruim 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: En luisteraars en amateurs, even een serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
6: Mark, Rusticus, Dennis, De Boer.

0: eens een keer op, op een zondag en maandag of vrijdagavond draait.
1: Zeker.
0: Dan weet je dat dit een bandje is.
1: Ja, vandaag, of als het 30 graden is, hè, dan is het een bandje.
0: Ja, nee, maar zoals u hoort, live en zender ja.
1: We zullen wat regenplaatjes opzoeken.
0: Ja,
1: desnoods. Ik heb er nog wel in.
0: Nog een treurige dag van te maken. Dan
1: ja, het kan ook, hè.
0: Ja,
1: ja, het dus wordt alweer donker, hè.
0: Nou, ik zag net heel toevallig, ik zat even te scrollen, maar om 4 minuten voor 7 gaat de zon onder.
1: Oké. Okay.
0: Dus de zon is onder.
1: Mooi.
0: Ja, weten we dat ook weer.
1: Ja, ja, ja. Gelukkig maar.
0: Tijd voor een nieuwe uitzending. Vorige week een bandje.
1: Ja.
0: Vandaag weer helemaal...
1: Een stil bandje was vorige week, hè.
0: Ja?
1: Ja, nou ja, een non-stop bandje.
0: Oh ja. Ja, heel goed. Heel goed. Heel
1: ja,
0: goed,
1: ik was er niet, dus...
0: Nee,
1: dus
0: ja, barbecue toch? Nee, dat had je vorige week?
1: Nee, vorige week was ik weekend weg. Was ik in Duitsland.
0: Oh, zo. Ja, ja. Lekker.
1: Ik ben ook wel eens met vakantie.
0: Ja, lekker. Nou, dat het nog uit kan als ZZP'er.
1: Zeker. Ja, zeker. En volgende week ben ik er ook niet. Oh. Dan ben je het vast.
0: Zo.
1: Ja.
0: Zo.
1: Nou, mooi. Ja, dat zet maar even vast in je agenda.
0: Ja, dan zullen we de aanvragen maar goed kunnen.
1: Ja, ja, dus ja dat denk ik wel.
0: Week, kan je bij mij ervan zeggen.
1: Nee, daarom. Een week van tevoren, hè. Is wat anders dan 5 minuten voor de uitzending, hè. Jasper.
0: Hey, volgens mij had hij al een keer aangegeven dat hij voorlopig weinig zal zijn, ja.
1: Oh?
0: Had hij al een keer gezegd, ja. Dus wat dat betreft. Goed, het origineel, zoals u hoort.
1: Ja, hoor, ook goed,
0: geen probleem.
1: Nee, nee. Je kunt het rustig met ons doen.
0: Ja, hoor. Met Mark en Dennis. En met Stephanie vanavond.
1: Ook dat?
0: Ook dat nog.

0: Stephanie was dat.
1: Ja.
0: En haar hartslag.
1: Ja, die klopt hoor.
0: Die klopt er nog in ieder geval. Dat scheelt. Ja. Dat is wel fijn om te horen. Zo, dus ja, inmiddels 11 minuten over de klok van 7 uur.
1: Ja.
0: We hebben weer een week overleefd.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat spannends meegemaakt?
1: Vorige week vrijdag was hier natuurlijk de open dag van Stroud.
0: Ah.
1: En ik was vorige week.

0: weekend even weg.
1: Ja, lekker.
0: Hey, weekendje Duitsland, ja. Dus ik ben maandag teruggekomen.
1: Oh, maandag zelfs?
0: Ja, ja, wow, zeker.
1: Echt het hele volle weekend meegenomen.
0: Zeker. Dus vrijdag, vrijdagmiddag gegaan.
1: Oh ja.
0: Maar nou ja, een half twee reken weg.
1: Oh, lekker.
0: Een
1: beetje. Nou, heerlijk toch?
0: Ja. Ja.
1: Had je mooi weer?
0: Beviel, ja, het was heerlijk. Het was echt korte broeken weer gewoon.
1: Vorige week.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Vorige week, ja. Ja,
2: juist.
1: Ja. Ja, dat was
0: oh, je niet dan?
1: Oh, je wil. Oh,
0: okay.
1: Ja, wel. Ik heb zondagmiddag even buiten gereden.
0: Zo.
1: Ja. Ja. Is dat geen prima, Alex?
0: Maar wees je fietsen dan?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet.
1: Nee,
0: dat niet. Wees je kamperen?
1: Nee, ook niet. Nee, op
0: zich. Oh, nee, dat was die week ervoor al.
1: Dat was daarvoor. Ja, dus ook was lekker een keer in het weekend thuis bent, hoor.
0: Ja, zeker.
1: En
0: zeker.
1: Niet te veel hebt, zeg maar. Dat
0: nee,
1: zich,
0: nee
1: dat
0: gewoon de deur dicht en de lampen uit. En,
1: ja, heerlijk.
0: Dan word je niet thuis op de deur.
1: Niet aanwezig. Punt.
0: Ja.
1: Nee, dus ja. Dus, nou, mooi. Nou, leuk. Als je de week overleeft, ja.
0: Ja,
1: verder de week, zeg maar.
0: Ja, ja, ja joh. Of, gewoon gewerkt. En vanmiddag even bij mijn nieuwe woning bezig kijken.
1: Oh ja, bij de nieuwe Kate, ja.
0: Ja, ja. Ja. Hij stond er, dus...
1: Ja, wat fijn. Dat is het begin. Ja.
0: Ja.
1: Mooi. Heb je al gekeken hoeveel ruimte er is voor dit hele zooitje?
0: Ik denk genoeg. Ik denk dat het precies kan. Dus,
1: oh, dat is mooi.
0: Ja.
1: Nou, mooi. Zometeen om 7:15 de foute plaat.
0: Ook dat.
1: In zoverre, dat staat hier op het
0: draaiboek. Ja.
1: Dus,
0: ik denk dat wel klopt, hoor.
1: Dan moeten we ons daar maar een beetje in houden.
0: Ja. Kun je het allemaal vinden?
1: Ja, we moeten wel opschieten als we 7:15 willen gaan halen. Dus vandaar. Even iets korter nummertje uit.
0: Ja, dat kan, hè.
1: Tegenwoordig gaat het een stuk makkelijker, dus dat scheelt. Guido van der Graaf en...
3: Is het alles?

0: beter af. Alleen. Ja, wat ons zeker brengt bij. Ja.
1: De foute plaats.
0: Dat zocht ik.
2: Oh, dat was deze niet.
0: Nee, oké.
2: Okay. En daar ging ik even vanuit. Nou, had gekund, hè?
0: Had, nou, had op zich gekund.
2: Maar... ja, nou ja, er staan er meer in de lijst, hoor. Dus ja, op zich kun je er zat uitzoeken.
0: Zeker. Dus, inmiddels 7:15 geweest.
2: Ja, daarom.
0: Ja, verder geen rare verzoekjes binnengekregen. Dus nee,
2: dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
0: Dan kiezen we dat zelf uit. Dat is op zich ook geen
2: probleem. Dat is voordeel, hè?
0: Ja, hoor, wat dat betreft... is dat geen probleem. Nou, dat brengt ons dan bij het volgende, denk ik maar. Can't touch this. Een lekkere classic. Can't touch this. Uit 1990 vond dit dat zij dan. Can't touch this. Ja, het was

0: dan vandoor. Dan zegt hij, we houden op hier. MC Hammer. En You Can Touch This. Uit 1990 al, moet je nagaan.
1: Ja, ja. Oude klapper.
0: Oude beuker, ja. Oude beuker.
1: Super wel, ik kan onderhand bij de Stennis Classics.
0: Nou, dat schiet lekker op, ja.
1: Ah ja, nou ja, nee, dat is al 30 jaar en ouder, dus op zich moet dat makkelijk kunnen, toch?
0: Ja hoor. Ja, zeker, 30 jaar of ouder. Ja, ga ja, even treffen in.
1: Is dit Oktoberfest nog of is dit een verlaten?
0: Nee, dit is een of ander instrumentaaltje.
1: Ja, geen idee.
0: Van het zendertje Obama, dus die is tegen horen gekomen, dus moet dan geen twee keer verteld worden, hoor.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Zometeen nog regio nieuws.
1: Ja, zeker de nieuwtjes uit de regio en politie, brandweer, ambulance nieuws. Nou, ik weet zeker, er zijn wel wat dingen gebeurd, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo.
1: Meerdere ongevallen hier in Puttal.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ga zo meteen even de redactiewerkzaamheden doen, hè?
0: Ja, nou, dan gaan we eens even uitkijken dan.
1: Ja.
0: Kom je hier aan?
1: Uit het lijstje.
0: Oh, ja, heel goed.
1: Ik weet niet, ik denk een keer in een kroeg gehoord.
0: En hoe gaan we dit noemen?
1: De haaien.
0: Ja. Ja. Hey, daar is geen woord Engels aan, hè?

0: Der Fuhrtausche?
1: Ja. Du Auge.
0: Du Auge. Der
1: Fuhrtausche. Du Auge
0: Matrause.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is nog eens even een woordspeling, hè?
2: Ja, goedenavond.
0: Dat is zeker.
2: Ja, nou, laat
3: horen. Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Ontwikkelcombinatie Koopmans Latij gaat het vijfde deelgebied van het Harderwijkse waterfront ontwikkelen. In Weidse Wieken, tussen de binnenstad en het water, zijn 136 woningen gepland. Het programma omvat onder meer studio's, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. De gemeente Harderwijk heeft de ontwikkelcombinatie geselecteerd om het plan verder uit te werken en te realiseren. Naast woningen komt er ruimte voor commerciële voorzieningen en een maatschappelijk woonprogramma waarin wonen en zorg worden gecombineerd. Weidse Wieken verwijst enerzijds naar de open ruimte en het water bij het Wolderwijd en anderzijds naar Molen de Hoop. Het pand aan het Flevoplein in Zeewolde, waar drie explosies hebben plaatsgevonden, blijft tot en met donderdag 22 oktober gesloten. Burgemeester Harmsma heeft de sluiting met 2 weken verlengd. Ook het tijdelijke cameratoezicht rond het Flevoplein en Horsterplein wordt uitgebreid met 4 weken tot en met woensdag 4 november. De maatregelen zijn verlengd omdat de dreiging volgens de gemeente nog niet is verdwenen. De burgemeester wil daarmee de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers van het winkelgebied waarborgen. De eerdere termijn liep begin deze maand af. De politie onderzoekt nog de 3 explosies bij het restaurant aan het Flevoplein. En tot slot, burgemeesters in Ermelo en Putten hebben ontbeten met leerlingen van basisscholen. In Ermelo ontbeten 19 leerlingen van basisschool De Arendshorst met burgemeester Hans van Dalen en de wethouders Erik van der Weijden en Arp John Tichelaar. In Putten namen leerlingen van groep 8 van basisschool met de Bijbel Huinen deel aan het burgemeestersontbijt. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Putten. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Met die activiteit wordt aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt en de invloed daarvan op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
1: Geen vette appelbij dus. Nee.
0: Dat is een klein ding, ja, in ieder geval.
1: Gebakken spek en uitsmijter en dat soort dingen.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Hm. Ja, dat is allemaal leuk.
0: Dan weten we nog steeds dus niet wie er vanuit de gemeente Putten daarin bij is geweest.
1: Van de burgemeester.
0: Ja, de burgemeester. Maar niet bij toenaam. Hoe heet die man?
1: Henk.
0: Henk, oh Henk, ja. Ik ben alleen de Ermelo, hè. Houden ze
1: ja, ja, ja, de burgemeester heet Henk.
0: Oh ja, Henk.
1: Ja.
0: En we gaan door. Nou mooi. Zometeen nog ambulance rechts of weet
1: ja,
0: wat
1: zeker. Hij staat nog klaar hoor. Dus ambulance staat klaar.
0: Oh, de ambulance staat klaar.
1: Dat is dat je het even weet, hè?
0: Dat is fijn dat we dat weten.
1: Ja, daarom.
0: Hoe kom je nou weer bijna bij Cher?
1: Ja, stond in het lijstje.
0: Oh, ook nog.
1: Ik denk nou om 3 jaar terug een keer gaan draaien.
0: Ja, die kans zal wel bestaan.
1: Ik heb hem gewoon opnieuw toegevoegd.
0: Oh, wel goed. Nou, dan zaten er 2 keer in onderland.

0: hele mooie fade-out.
1: Ja, jaren 80. Believe ik.
0: Cher was dat, voor degene die thuis meeschrijven.
1: Zeker.
0: En Believe. Ja. Was een van de eerste toch, met autotune toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zal wel een van de eerste geweest zijn, ja.
0: Dat zeggen, ja, wat dat betreft. Ja.
1: Eens even kijken, in Harderwijk zijn de hulpdiensten vrijdagochtend druk bezig geweest. Zo werd er onder andere uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Nassaulaan. De melding kwam rond 6:03 binnen bij de alarmcentrale en de politie werd daarop gealarmeerd. De melding die wijst op het incident waarbij mogelijk iemand gewond is geraakt. En over de toedracht van het ongeval wordt later meer bekend gemaakt.
0: Oh, en weten we dat al?
1: Nee, nog niet, want dat was vanmorgen gebeurd.
0: Oh, is vanmorgen gebeurd. Ja. Oh, nee, dan wordt het een lastig verhaal.
1: Ja. Eens even kijken, in de nacht van donderdag op vrijdag werden de hulpdiensten eveneens ingezet voor een incident in Harderwijk. En dat was rond 2:55. De melding kwam vanaf de Pijlkruidmeen in Harderwijk en hiervoor werd een ambulance gealarmeerd.
2: De ambulance snelt naderbij.
0: Naar de Pijlmeenkruid.
1: Ja,
0: dat is voor mij ook een traumaheling heen geweest, volgens mij, dacht ik.
1: Dat weet ik niet, dat zie ik.
0: Dat had ik wel iets voor mij voorbij zien komen, dacht ik.
1: Nou?
0: Want we moeten niet te veel onzin verkopen op deze zender.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat kan niet, hè. Een vermiste man die is betrokken bij een ongeval in Putten. Dat gebeurde woensdag. Ja, een man die was als vermist opgegeven. Die is betrokken geraakt bij een ongeval eenzijdig. Nou wel. Het incident gebeurde rond 10:50 op de kruising Gaardersweg met de Cocadioweg. En Omroep Gelderland die meldde eerder die dag dat de zoekactie naar de man was gestart. Na het ongeval bleek dat hij bij het incident betrokken was en hulpverleners hebben hem ter plaatse onderzocht. En vervolgens voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De man was tijdens het ongeval goed aanspreekbaar en nadat hij de medische situatie was beoordeeld is hij dus overgedragen. Nou ja, over de toestand en het ongeval is verder weinig bekend. Onduidelijk is waarom de auto van de weg is geraakt en waar het voertuig precies de schade heeft. De politie doet onderzoek.
0: Ja. Ik hoop dat ze nog steeds aan, maar...
1: Dan mogen ze wel een paraplu meenemen, ja.
0: Ja.
1: Nou, ik heb zometeen nog meer brandweer- en politienieuws.
0: Ah, dus, gelukkig.
1: Ja.
3: God is a DJ.
4: Mede-parochianen van het piratengeloof.
1: Zeker.
4: Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio van het Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen. Ja. En die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen.
1: Geen geld, hè.
4: De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn.
1: Zeker.
4: Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap.
1: Ja.
4: Amen.
0: Amen. Wat ons brengt bij.
5: Soapestore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of niet aan?
0: Classic dit.
1: Ja.
0: Dit zijn de Marlots en ik

0: Die hebben een tik gehad van 5000 volt.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: 500 volt denk ik eerder. Dat lijkt me sterker.
1: Ja, dat kan alle twee hoor.
2: Ja, 5000 ook?
1: Zeker.
2: Aha, oké.
1: Okay. Zeker, ja. Gewoon schrikdraad bijvoorbeeld. Hè.
0: Ja?
1: Ja, van de hond.
0: Volt ga je niet direct dood aan, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat scheelt wel iets.
1: Ja.
2: Goed. Hey, had je nog meer? Wie had het over ambulance nieuws, maar...
1: Nou ja, in principe ook wel politienieuws. Hoor.
3: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Zeker honderden bekeuringen bij een verkeerscontrole in Gelderland. Onder andere bij Harderwijk, bij de oprit A28. De politie heeft woensdag tijdens een grootschalige verkeerscontrole bij de A28 in Harderwijk ongeveer 100 bekeuringen uitgeschreven. Vier rijbewijzen zijn ingevorderd. Zo'n 30 agenten controleerden vanuit een touringcar. En onopvallende politieauto's, onder meer het verkeer op de A1 en de A28. De controles waren vooral gericht op snelheid en telefoongebruik achter het stuur. De politie die registreerde meerdere forse snelheidsovertreding. En de hoogste snelheid die gemeten was 182 km per uur. Oh. Waar 100 is toegestaan. Twee bestuurders die raakten hun rijbewijs kwijt omdat zij minimaal 50 km per uur daar te reden. Ja, dat mag ook niet, hè?
0: Nee. 182. Doe je wel je best in ieder geval.
1: Ja. Eens even kijken, wat hadden we dan nog meer? Ja, zeker. Oplichting een 92-jarige Harderwijkse die leidt naar een Rotterdam School Center. Oh. Een 92-jarige vrouw uit Harderwijk is slachtoffer geworden van nepagenten. Haar zaak bracht de politie op het spoor. Een call center in Rotterdam waar vermoedelijk op grote schaal slachtoffers telefonisch werden benaderd. Dagblad de Stentor die meldt dat de vrouw gebeld werd door iemand die zich voordeed als politieagent en de bellen vertelde wat gegevens over het slachtoffer. Dit kwam dus, waar overheen?
0: Ja,
1: dat is een beetje vaag bericht. Maar,
0: ja, een beetje vaag, maar...
1: Ja, dat is zo. Ja, kijk, als de oplichters natuurlijk al wat gegevens van jou weten, ja, dan klinkt het heel gauw vertrouwd.
0: Ja.
1: Nou ja, en na telefonisch contact is er, zijn er twee verdachten verschenen bij haar aan de deur om bouwpassen mee te nemen en waardevolle spullen op te halen. Ja, en de politie die waarschuwt dat medewerkers van de politie nooit bouwpassen, pincodes en contant geld of sieraden komen ophalen.
0: Nee.
1: Nou, dat is goed om te weten, hè.
4: Gebeurde vorige week zaterdag.
1: Nee, het was al iets eerder. Eens even kijken, we hebben nog meer. Ja, zeker. Afgelopen woensdag, eind van de middag, zijn meerdere eenheden van de politie uitgerukt naar een mogelijke inbraak aan een leegstaand pand aan de Voorthuizenstraat. Het gaat om het voormalige pand van IJsselon, het melkmeisje. De politie kwam in actie nadat een omstander twee personen bij het pand had gezien en een van hen zou buiten hebben gestaan, terwijl de andere persoon het leegstaande gebouw binnenging. De situatie werd door omstanders als verdacht aangemerkt, waar de politie werd ingeschakeld. Bij aankomst omsingelden agenten het pand en twee agenten gingen naar binnen om het gebouw te doorzoeken en zijn geen personen aangetroffen.
5: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Dat denk ik, ja. Ja,
0: ja, oké. Okay.
1: Nou ja, het pand staat inmiddels al jaren leeg, dus ja, ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar geen boefjes aangetroffen.
1: Nee,
0: dus.
1: Nee, ik was net op tijd weg. Wel een hoop koper in het pand, denk ik.
0: Ja, geen idee.

0: Yes, hoeré is dit.
1: Mogen we dit uitzenden?
0: Ja, het staat op internet, dus dat mag het toch?
1: Okay. Ja, geen idee.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: dan nou ja, ik heb een contractje getekend hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ja. Okay. Er was vanmiddag nog veel blikschade bij een kopperstaatbotsing op de Nijkerkse Straat in Putten.
0: Eet duintje.
1: Ja, rond wat 3 uur kopperstaatbotsing plaatsgevonden tussen 2-personenauto's. En bij het ongeval raakte het niemand gewond, maar beide voertuigen liepen flinke schade op. Ja, even kijken. De aanrijding ontstond nadat er filevorming was ontstaan doordat de vrachtwagen een inrit van een erf op reed. En de achteropkomende automobilist die botste vervolgens hard op zijn voorganger, juist meestal met een kopstaatbotsing.
2: Meestal, ja.
1: En de bestuurder die verklaarde aan de politie even naar beneden keek om de stand van zijn kachel aan te passen.
0: Ja,
1: je moet wat verzinnen, hè. Je kunt wel zeggen, ik was met mijn telefoon bezig, maar nee.
0: Ja, dan krijg je nog pret ook.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dus ja, op zich kun je beter zo verhalen. Ja,
1: daarom, ik keur hem goed.
0: Ja, ja. Nou, het is in ieder geval even in de bak.
1: Het is alleen bleekschade, gelukkig. Ja, maar. Hey,
0: ja, inmiddels 14 minuten voor de klok van 8 uur, wat ons brengt bij het volgende. Een set is van Meentje, zoals u hoorde. Dat werd aangekondigd. Het is ook een gouden oude dit eigenlijk.
1: Ja.

0: Marian Oostroom was dat. En de pure verleiding voor degenen die thuis blijven, natuurlijk. Dat is zeer belangrijk.
1: Ja, in de speciale versie, hè.
0: In de speciale crew-versie was dit natuurlijk. Oh, begint het overnieuw. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee hoor. Eén keer zat, hè.
0: We gaan gewoon even verder. Had je nog wat? Of,
1: ik had eigenlijk even... Volgende item. Nee, tenminste, dat item nog niet. Nee, dat item zeker niet. Ik heb nog wel een brand, hoor.
0: Oh, heb je nog brand?
1: Ja, die hebben we nog niet gehad, toch?
2: Hallo, mijn naam is Brutus Bakker.
0: De brandweer zegt
2: hij.
0: Ja, met mij mee. Ja, zeker. En dat was brand. Ja, dat was brand dus. Okay.
1: Ja, zeker. En Ermelo.
0: Oh.
1: Ja. Een brand gemeld in een woning aan de Kozakkenkamp in Ermelo.
0: Is er.
1: Donderdagavond. Ja, hoezo?
0: Heuvel.
1: Zal ik het nog voorlezen of hoeft het dan niet meer?
0: Ja, dat is er verder.
1: Eens even kijken, de brandweer werd kort voor 9 uur 's avonds gealarmeerd en rukte uit met meerdere eenheden. En even kijken, de eerste melding kwam rond 5 voor 9 binnen.
0: Ja.
1: Omstreeks 21 uur 2 volgde een aanvullende melding voor de brandweer, waarop het bijzonder brandbestrijdingsmateriaal werd opgeroepen. Dat lijkt dan dat er een prio 1 val wordt gemaakt.
0: Ja, ik wou dat zeggen.
1: Nou, er staat niet bij dat het helemaal is uitgefikt, dus...
0: Ik heb iets gelezen van broodjes in de magnetron.
1: Ja. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.
0: Oh.
1: Nou ja, en al die twee broodjes dan.
0: Ja, dat is wel klaar geweest waarschijnlijk. Die waren wel in ieder geval... Die waren wel gaar in ieder geval.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, was er al mee?
1: Eens even kijken. Ik denk even op Harderwijk. Even kijken of daar nog brandweer... Een brand in de container.
0: Oh.
1: Ja, op de centuurbaan.
0: Oh.
1: Overturenbaan.
0: Oh, overtuur. Waar is dat dan? Hoe?
1: Ik heb wel centuurbaan, maar overturenbaan weet ik
0: ja,
1: niet.
0: Ja, geen idee.
1: Woensdagavond is dat in elk geval geweest. Rond 9:30 kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. De brandweer is met gepaste spoed ter plaatse gegaan en heeft uiteindelijk het vuur weten te bestrijden. Nou, mooi. Even kijken, hadden we in Putten dan nog brandweer? Nee.
0: Oh, Put is rustig geweest.
1: Ja, Put is rustig geweest. Ja.

0: Ja, ja, ja. En de hoogste tijd, hè.
1: Dat was Willy Dans.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker.
1: En nog meer.
0: EBS die stopt in 2029 eerder met het busvervoer op de Veluwe.
1: Ah, ja. Oei, oei. Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, geen idee. Pand aan het Flevoplein in Zeewolde langer dicht na 3 explosies. Ja,
1: we hebben al gehoord, hè?
0: Ja, daarom, hè. Maar staat er nog steeds.
1: Dat bedoel ik.
0: Even kijken, honderden huishoudens in Ermelo urenlang zonder stroom.
2: Ah, het zal het
0: ja,
2: weer niet.
0: Ja, ja, ja, het was op het industrie ook al. Want ook wij waren er even eventjes uit. Ja.
1: Even eruit.
0: Ja, ja. Heel even. En de Hanse lichtjes toch die keer terug naar de haven van Harderwijk.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, moet je nog meedoen misschien, hè?
1: Nou, wie weet. De boot.
0: En de gemeente Putten die houdt een informatiebijeenkomst over warmtepompen in Bijsteren en Hunselenveld.
1: Oh,
0: nou, dat was gisteren.
1: Oh.
0: Ja.
1: Aha.
0: Zou het een feest zijn geweest? Oh, nee. Ben je er ook nog geweest dan?
1: Nee, niet dat ik weet. Oh, nee, ik ben
0: jij
1: er niet
0: bent gespecialiseerd in die rommel, toch? Ja,
1: en ook nog in die wijk.
0: Ja, nou, daarom. Ook
2: nou,
0: dat.
2: Gespecialiseerd. Oh, oh, wij als bedrijf. Oh, oh.
0: Ah, ja, verder. Ja, ja, ja. Eens even kijken. Ja, zeker verdwalen. 5 Britse oorloggranaten gevonden in het Puttenbos.
1: Oh, dat is apart.
0: Ja.
1: Dat is apart.
0: Ja. En Putten die zet de volgende stap in de aanpak Veluwe voorlopig nog niet.
1: Oh, nou. Mooi.
0: Ja. En de tegeltaxi die rijdt de laatste ronde van het jaar door Putten.
1: Kijk. Ja, ja, ja, ja. Het gaat gebeuren.
0: Zeker. Nou, is dat ook weer klaar hoor. Het is de enige taxi die we hebben, de tegeltaxi hier dus. Oh, ja.
1: Het is alweer afgelopen. Ik had wat klaarstaan, maar dat wordt er gewoon uitgeknikkerd.
0: Oh ja, nog meer.
1: Nee, ja, nee, muziek.
0: Oh?
1: Oh, hier.
0: Oké. Okay. Ja, geen idee, joh.
1: Had je nog meer, of...
0: Nee, nee, joh. Ik ben er klaar mee.
1: Kon weinig regennummers vinden vanavond. Dus
0: jammer.
1: Ja, ja. En Rain Down On Me duurt te lang.
0: Ja, ja, ja. Na 8 uur misschien meer bij Don't Stop The Music.
1: Ja. Maar eerst René Leblanc.
0: Oh.
1: En wat dan?

0: René Lebrand, brengt ons bij het einde.
1: Ja, zeker.
0: Wat jammer. Zwabbeton Nights.
1: Ja,
0: om nieuwe muziek aan te hebben, René Lebrand.
1: Oh?
0: Ja, ik heb het gezien van de week op Instagram.
1: Oh, zo. Ja, en mag je erbij zijn bij de...
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Bij de single presentatie.
0: Nee, valt tegen.
1: Oh, oké.
0: Goed, voor nu breien we een eind aan dit programma.
1: Ja. Ja,
0: volgende week is maar de vraag wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik ben er niet. Dus.
0: Nee, maar goed.
1: Ik zit dan in Kroatië.
0: Oh, ja. Het is zo slecht allemaal als ZZP.
1: Ja, zeker. Zo. Nooit aan beginnen.
2: Nu maar knus naar jullie warme nestjes.
0: Goed weekend.
1: Ja.
2: Denk
3: met Mark Doornes.
2: En snaveltjes ook dicht.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
5: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
4: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
6: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
4: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest Veluwe.
9: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
10: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
8: Met Marcel Hergaarden.

is nog een beetje een guilty pleasure, hè, natuurlijk. Exterminate van Snap uit de jaren 90 gooi je in de Flashback Radio Show. En you'll be surprised. Nou, dat was ik inderdaad. Ik zag een documentaire op televisie en dat was Penny Ford, was de zangeres. Hierbij Snap, nooit geweten van Dangerous en Change Your Wicked Ways. En zo speelden ze ook mee op Snap, Exterminate. Eerst wilden ze niet meedoen, maar toen de succes werd, wilden ze er toch wel bij zijn. En daar ging die documentaire over. Je luistert naar de Flashback Radio Show.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Aan de Kozakkenkamp in Ermelo is donderdagavond brand in een woning gemeld. De brandweer werd kort voor 9 uur gealarmeerd en rukte met meerdere eenheden uit. De eerste melding werd om 3 minuten voor 9 geregistreerd. 5 minuten later volgde een aanvullende alarmering voor de brandweer, waarbij ook bijzonder brandbestrijdingsmateriaal werd opgeroepen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van het incident en eventuele schade is volgens nog geen informatie bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben hun financiële reserves in 2025 zien groeien. Putten vormt de uitzondering, daar bleef het totale vermogen vrijwel gelijk aan dat van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarrekeningen over 2025. Dagblad De Stentor heeft de financiële positie van de vier gemeenten onder de loep genomen. Uit een analyse van accountantskantoor BMC blijkt dat de gezamenlijke reserves van Nederlandse gemeenten afgelopen jaar met bijna 3 miljard euro zijn gestegen tot ruim 46 miljard. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. En tot slot, het busvervoer van EBS op de Veluwe en in Zeewolde komt halverwege 2029 in andere handen. Gelderland, Flevoland en Overijssel beëindigen het OV-contract met de vervoerder vervroegd vanwege grote financiële verliezen binnen de concessie IJssel-Vecht, meldt Omroep Gelderland. EBS zou het busvervoer oorspronkelijk tot eind 2035 verzorgen. De provincies leggen extra geld bij om de dienstverlening voorlopig in stand te houden. Het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Gelderland wil voor Apeldoorn en de Noord-Veluwe een eigen OV-concessie opzetten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Uit 1982 hoorde je de SOS-band I Just Can't Get Enough of You, babe. Ja, zo komen ze voorbij, die heerlijke hits. En in de jaren 80 kon ik de SOS-band af en toe ook een beetje als change, hè? Met die drumcomputer, de TR-808, 707. Nu even iets heel anders van change. Hier is een laatste track voor hun I've Got a

Uit 2025 hoorde je Sam Andre DJ. And Love Won't Let Me Go. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan nieuw werk draaien. Helen Bruner en Terry Jones. And here's Together, We're a Good Thing.

0: Helen Brunner, samen met Terry Jones. Nieuwe track in show. Together, we're a good thing. Ja, klinkt lekker. We gaan even terug naar de jaren 80 met de Reddings. Van het album Remote Control, here is Funking on the One.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.

pure disco uit de jaren 80. Spargo hoor je. And keep your head up to the sky. Wat er ook gebeurt. Hoofd opgeven houden en gewoon doorgaan. We gaan door met nieuw werk van Nick Hansen. En hier is Mojo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarde.

met Miss Jean Carnes zeg ik. Welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio met die heerlijke hits van vroeger en nu. En een enigszins verkouden DJ, mocht je het niet gehoord hebben. Ja, het is weer oktober, hè? Dan is het dus zover. Dan gaan we dat weer meemaken. Hey, Paris Ford heb ik op de draaitafel liggen en hier is Roller Skate.

Old School Disco van de Weeks and Company. Je kent natuurlijk van Rock Your World, Yo-Ho en Go With The Flow. In dit geval was het Good To The Last Drop, tot aan de laatste druppel. Ja, meestal staat er zo'n datum op zo'n fles. En als die bereikt is, nou dan weet je het wel. Doe maar niet. In dit geval Good

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn de hulpdiensten vrijdagochtend druk bezig geweest. Zo werd onder andere uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Nassaulaan. Die melding kwam rond 6 uur binnen bij de alarmcentrale. Ook de politie werd gealarmeerd. De melding wijst op een incident waarbij mogelijk iemand gewond is geraakt. Eerder op de dag, kort voor 3 uur, kwam een melding binnen vanaf de Pijlkruidmeen, waarvoor een ambulance werd gealarmeerd. Of beide incidenten verband houden met elkaar is niet bekend. Daarvoor zijn geen aanwijzingen beschikbaar. In Ermelo hebben honderden huishoudens donderdag meer dan 6 uur zonder stroom gezeten. Dat gebeurde nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De stroomuitval begon rond 12:15 middags en trof onder meer de Anne van Burenlaan, de Eendeparkweg, de Leuvenumseweg en de Prins Hendriklaan. Rond 19:45 s'avonds meldde netbeheerder Liander de storing als opgelost. De gemeente Ermelo en Liander werken momenteel op verschillende locaties aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, waarvoor nieuwe kabels worden aangelegd. Of de beschadigde kabel onderdeel was van dit project is niet bevestigd. En tot slot, 2 personenauto's en een vrachtwagen zijn donderdag betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing op de N302 bij Harderwijk. De voertuigen liepen schade op. Er raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het aquaduct waar vanwege werkzaamheden een rijstrook was afgesloten. Verkeer moest daardoor over 1 rijstrook rijden en automobilisten moesten regelmatig afremmen. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM.

En je hoort een funktrack van de band Sun. En dat kwam uit 1978 vandaag in de Flashback Show. Light Me Up van de formatie Sun dus. Je kent ze ook van andere mensen. Sun is hier en weer van het werk. Hier is een nieuwe track van Kevin East. En dit heet The Rhythm of Life.

En dat zijn ze, de exotische tracks van de Flashback Radio Show. Stephanie Mills, een albumtrack, Dancing heette dat. Ja, dat is al een mooi tijdje geleden, begin jaren 80. We gaan nieuw werk draaien van Reggie Myricks, samen

Maggie Myrick, sorry, hier in de show. Samen met Taiwan Certified 11. Wat dacht je van een lekker stukje 80's funk? Japanse funk in dit geval. Van Toshiki Kadomatsu. Ja, dat kan ik geen twee keer zeggen hoor. Hier is de After 5 Crash.

het klinkt wat lekker. Jared Lawson, een van zijn laatste tracks, The Midas Touch. En we komen aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt deze week. Hopelijk volgende week een beetje beter qua stem. Want die verkoudheid was ook maar niks. We gaan eruit met Gary's Gang en de GB Experience. Hier is The Crown. Hele groetjes, doei!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Burgemeesters in Ermelo en Putten hebben ontbeten met leerlingen van basisscholen. In Ermelo ontbeten 19 leerlingen van basisschool De Arendshorst met burgemeester Hans van Dalen en de wethouders Erik van der Weijden en Arp John Tichelaar. In Putten namen leerlingen van groep 8 van basisschool met de Bijbel Huinen deel aan het burgemeestersontbijt. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Putten. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Met die activiteit wordt de aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt en de invloed daarvan op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Het pand aan het Flevoplein in Zeewolde, waar 3 explosies hebben plaatsgevonden, blijft tot en met donderdag 22 oktober gesloten. Burgemeester Harmsma heeft de sluiting met 2 weken verlengd. Ook het tijdelijke cameratoezicht rond het Flevoplein en Horsterplein wordt uitgebreid met 4 weken tot en met woensdag 4 november. De maatregelen zijn verlengd omdat de dreiging volgens de gemeente nog niet is verdwenen. De burgemeester wil daarmee de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers van het winkelgebied waarborgen. De eerdere termijn liep begin deze maand af. De politie onderzoekt nog de 3 explosies bij het restaurant aan het Flevoplein. En tot slot, ontwikkelcombinatie Koopmans Latij gaat het 5e deelgebied van het Harderwijkse waterfront ontwikkelen. In Weidse Wieken, tussen de binnenstad en het water, zijn 136 woningen gepland. Het programma omvat onder meer studio's, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. De gemeente Harderwijk heeft de ontwikkelcombinatie geselecteerd om het plan verder uit te werken en te realiseren. Naast woningen komt er ruimte voor commerciële voorzieningen en een maatschappelijk woonprogramma waarin wonen en zorg.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dat toch te zeggen, sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: idee, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Every city, every hood, and every block. Get on.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn de hulpdiensten vrijdagochtend druk bezig geweest. Zo werd onder andere uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Nassaulaan. Die melding kwam rond 6 uur binnen bij de alarmcentrale. Ook de politie werd gealarmeerd. De melding wijst op een incident waarbij mogelijk iemand gewond is geraakt. Eerder op de dag, kort voor 3 uur, kwam een melding binnen vanaf de Pijlkruidmeen, waarvoor een ambulance werd gealarmeerd. Of beide incidenten verband houden met elkaar is niet bekend. Daarvoor zijn geen aanwijzingen beschikbaar. Twee personenauto's en een vrachtwagen zijn donderdag betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing op de N302 bij Harderwijk. De voertuigen liepen schade op. Er raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het aquaduct waar vanwege werkzaamheden een rijstrook was afgesloten. Verkeer moest daardoor over één rijstrook rijden en automobilisten moesten regelmatig afremmen. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. En tot slot, het pand aan het Flevoplein in Zeewolde waar 3 explosies hebben plaatsgevonden blijft tot en met donderdag 22 oktober gesloten. Burgemeester Harmsma heeft de sluiting met 2 weken verlengd. Ook het tijdelijke cameratoezicht rond het Flevoplein en Horsterplein wordt uitgebreid met 4 weken tot en met woensdag 4 november. De maatregelen zijn verlengd omdat de dreiging volgens de gemeente nog niet is verdwenen. De burgemeester wil daarmee de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers van het winkelgebied waarborgen. De eerdere termijn liep begin deze maand af. De politie onderzoekt nog de 3 explosies bij het restaurant aan het Flevoplein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de